0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade, vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langs liep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buit te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs.

0: medespelers.
1: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
0: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
2: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
0: Vacature@studioalve.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 7 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur... En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 8 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. In de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: De winter draait door.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Goedemorgen, welkom weer bij de gepresenteerde programma's hier bij Studio Alphen en bij Studio Kaag en Brasem. Welkom bij De Winter Draait Door. En je hoorde net Alex Warren met Emerald Eyes. Wat heb ik allemaal meegenomen? Natuurlijk alle nieuwe singles die nieuw zijn binnengekomen in de tipparade. En dat zijn er 6. Natuurlijk hoor je ook de N11 troetelplaat, oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. En je krijgt ook nog iets speciaals. De nieuwe single van André Barraquet. En dat is gelijk de tip van mij. En in het tweede uur, en daar heb ik om 8:50 ongeveer een voorproefje van, dan gaan we gewoon lekkere muziek draaien door de jaren heen. Jaren 70, 80, 90, 2000, 2010. Komt allemaal voorbij. Allemaal heerlijke luistermuziek. Nou, genoeg om 2 uur te vullen dus. Onderweg Ella Langsley met Choosing Texas. Ja, en dat is ongelooflijk. Want zij heeft Mariah Carey van de eerste plaats gedonderd, zeg maar even oneerbiedig. Die stond als langst genoteerde nummer 1 met dat nummer All I Want for Christmas. En zij heeft Ella Langley met Choosing Texas, haar van de eerste plaats. Ja, je kan het niet geloven, want hier in Nederland staat die plaat helemaal niet op 1. Die staat geloof ik op 7 of zoiets. Maar in Amerika, op de Billboard Top 100, daar staat hij al wekenlang op nummer 1. Dus vandaar dat zij die nieuwe titel heeft behaald. Daarvoor hoor je de nieuwe single van Culas samen met Antoon en Boef. En die plaat heet 100 tranen. Nou ja, dat zal Mariah momenteel ook wel doen. Maar hier is eerst Cat's Eye met Animal.

Ja, het is wel een goed nummer, maar of die nou wekenlang op één moet staan, ik heb geen flauw idee. Choosing Texas. Ja, de Amerikanen zijn er dus helemaal weg van. We gaan er weer even drie draaien. Onderweg Miley met Bass Persuades. Daarvoor de Bankzitter samen met Robert van Hemert en de nieuwe single Rapido. Maar hier is eerst nog steeds de nummer 1 hier in de top 40. Shakira met Burna Boy. En ik heb eens opgelopen zoeken. Op, wat was het, 23 mei was die plaat tip bij mij. Dus kun je nagaan, die staat ongeveer ruim, bijna 4 maanden al op 1 hier in Nederland. Komt die dan niet in aanmerking? Nee, schijnbaar niet. Nou, de plaat heet in ieder geval Die Die.

Dit weekend is er trouwens weer Formule 1. Ja, de Formule 1-race van Azerbeidzjan, van Baku. En het valt mij mee, ja, dat die race gereden wordt. Onder andere natuurlijk, het ligt net boven Iran. En dan denk je, dat land is in oorlog. Waarom ga je daar dan racen, vlak daarboven? Maar het schijnt allemaal veilig te zijn. Het enige is wel, alles is één dag vervroegd. En dat is niet door de oorlog, maar dat komt omdat op zondag is er in Azerbeidzjan een feestdag. En dan wordt er niet geraced. Dus alles is een dag vervroegd. Dus de race is dus vanmiddag. Dus dan weet je dat alvast. Dus als je denkt van, hey, ik wil de Formule 1 race zien, dan moet je vanmiddag ervoor gaan klaarzitten. We gaan door met de show. Onderweg Ilse de Lange. Ja, mede dankzij TikTok is ze weer helemaal hot met het nummer So Incredible. Voor de 22e week staat ze nu in de top 40 met dat nummer. Ja, een re-entry is het dus. En straks hoor je er. Daarvoor de N11 troetelplaat. Oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. En deze week is dat Samuel Welten samen met Russo. En de plaat heet Boom. Maar nu eerst de nieuwe van Mau P. En die plaat heet Just a Little Bit More.

K-pop op de radio. Oftewel de nieuwe single van Rosé. En die heet New Trick. Straks, en dat is over ongeveer iets meer dan 20 minuten. Ja, ongeveer. Ja, ik kan het nooit precies timen natuurlijk. Dan krijgen we de tweede uur van de Winterdraai door. En daarin heb ik allemaal lekkere muziek door de jaren heen. Dus uit de jaren 70, 80, 90, 2000, 2010 en ga zo maar door. En ik heb nu alvast een voorproefje om je een beetje in de stemming te krijgen. En om je een beetje een indruk te geven van wat bedoelt hij dan met lekkere muziek? Nou ja, onder andere dit. Uit 2009, Oil City met Firefly.

Is dat lekker of is dat lekker? Ja toch, Oil City met Fireflies. En straks dus een heleboel heerlijke muziek door de jaren heen. Wij gaan snel door. Onderweg de nieuwe single van Isabel Usher. En die plaat heet Niemand wil een popster. Nou ja, ik weet niet of dat wel zo is. Zij waarschijnlijk niet. Daarvoor hoor je de tip van mij. Ja, en dat is weer heel speciaal. De single van André Barraqué, Silent Echoes. Ja, je denkt, hoe kan dat? Echoes zijn toch nooit silent? In dit nummer wel. En het is echt een heel speciaal nummer. Goed luisteren straks. Maar nu eerst Stella Lefty. En zij zit nog steeds in de trein. En waar gaat hij naartoe? Naar Boston. Oh.

Het eerste uur zit er alweer bijna op. Ja, wat vliegt de tijd, hè? Als je het naar je zin hebt. Ongelooflijk. Straks kan je me horen na het nieuws met het tweede uur van De Winter Draait Door. En daarin allemaal heerlijke muziek door de jaren heen. Ik heb nog één plaat klaar liggen. Die is van Douwe Bob en die heet Note to Self.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen. Maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen, vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: De winter draait door.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

tweede uur van de winter draait door. Ja, welkom bij de muziek door de jaren heen. Heerlijke muziek. En je hoorde net Exile met Kiss You All Over. Ja, het zal maar gebeuren. En je luistert natuurlijk naar Studio Alphen en naar Studio Kaag en Brasem. Ja, wat heb ik dit uur allemaal meegenomen? Nou ja, de naam zegt het al, hè. Alle lekkere muziek door de jaren heen. Je hoorde net een plaat uit 1979. Ik ga niet bij iedere plaat het jaartal noemen, hoor. Nee, dat vind ik zo afgezaagd. En dat gaat dus ja, ook jaren 80, 90, 2000, 2010 en 2020. Er komt van alles en nog wat voorbij. En allemaal heerlijke luistermuziek. En heel herkenbaar. Althans, voor mij zijn de meeste wel herkenbaar. Nou ja, genoeg bij me, dus we gaan snel door. Onderweg Pharrell Williams. Ja, toen heette hij nog Williams. Tegenwoordig heet hij gewoon Pharrell. Maar toen de tijd niet. En hij maakte de muziek voor De Verschrikkelijke Ikke, deel 2. Ja, oftewel Despicable Me 2. En de plaat heet Happy. Die hoor je straks. Daarvoor Sinead O'Connor met Nothing Compares to You. Maar hier zijn eerst The Counting Crows en Bluff. En iedereen zei, dat kan toch helemaal niet? Een duet samen, de ene Engels en de ander Nederlands. Nou, dat kon heel erg goed. Hier is Holiday in Spain. Ik kan

Ik kreeg net een paar verbaasde blikken naar me toe. Komt uit die film? Ja, ja, ja, dat komt uit die film. Met de Minions. Ja, 100% zeker weten. Nou ja, we gaan snel door. Onderweg Mika met Grace Kelly. Daarvoor Hans de Boy. En die zingt over Annabel. Het gaat allemaal over vrouwen, hè? En hier is eerst Pink. Ja, dat gaat over darten. Oh nee, dat gaat niet over darten. Maar het is wel de opkomstmuziek van iemand. Wat een toestand weer, hè, met dat darten. Ja, dan gaat die nummer 1 gaat overal afzeggen. Die wil niet meer in Nederland darten. Dan blijf je toch lekker weg. Ja, wat zal mij... Ja, yo, ik maak hem niet af ook. Oh ja, wie kwam er? Oh ja, Pink. Komt ze met Get the Party Started.

Dan kan hij nou niet meer zeggen. Nee, helaas, overleden. Mika. We gaan snel door met de muziek. Onderweg Train met Hey Soul Sister. Nou, eventjes wat anders. Lekkere muziek, toch? Ja, dacht het wel. Daarvoor Ed Sheeran. Oh, wat heeft die man een drama momenteel, hè? Zit hij in Amerika, maar wil die allerlei stadions vullen. En dan loopt die hele band weg. En ja, dus zijn voorprogramma, Macklemore, die mag daar niet komen in verband met uitspraken die hij gedaan heeft. Ik snap dat wel natuurlijk. Maar toch, dan denk ik van, wat heeft die Ed Sheeran daar nou eigenlijk mee te maken? Ja, hij had hem gecontracteerd, dat dan wel. Maar ja, om hem daar nou voor te straffen, geen idee. Straks hoor je hem, maar perfect. Maar nu eerst, don't speak. Nou ja, daar hou ik mijn mond dicht. Hier is No Doubt.

wel een lekkere muziek. Ja, en ik heb nog veel meer lekkere muziek bij me. Onderweg straks Roger Clover en Guest. En de plaat heet Love Is All. Daarvoor Anita Meijer met Why Tell Me Why. Maar nu eerst Meatloaf. Hij had in de jaren 70, 1979, 1978... die superhit met Paradise by the Dashboard Light. En op een gegeven moment was het een beetje aan het versukkelen. En toen dacht hij, ik moet weer zoiets maken. Een heel soort toneelstuk. Dat van een begin, een midden en een eind. En toen kwam hij met de plaat, A Kiss Is a Terrible Thing to Waste. Nou, oordeel zelf. Paradise by the Dashboard Light wordt hierbij niet overtroffen.

Oh, het programma zit er alweer bijna op. Ja, in de tussentijd hoor je Miley Cyrus met Flawless. Wij schakelen snel over naar Spanje. Ja, live vanaf de Costa. Jukebox met Ton Puy. We were good.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
1: Jukebox.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen. Studio Alphen en Studio

Viva Comanche, de muziek natuurlijk van Johnny Holiday. We begonnen natuurlijk met 10cc en natuurlijk Silly Love. Erik, bedankt voor de afgelopen twee uurtjes. De winter draait door. Ik heb in ieder geval weer 30 platen voor je meegenomen. Nou, het zijn er 32 geworden. Maar goed, ik kan ze toch niet allemaal draaien. Dus een beetje het gevoel van de dag, dat bepaalt een beetje de volgorde en de platen die gaan verdwijnen. Ja, een soort van selectie van het Nederlands elftal, zo moet je het zien. Zometeen in ieder geval voor je klaarstaan. Muziek van Imaginations, Herman's Hermits. We gaan eerst luisteren naar de Rubens. Hier zijn ze met Sugar Baby Love. Welkom in Jukebox.

0: to make you change your mind.
1: En ik vind het zo'n prachtige opname. Als je denkt, het is allemaal zo mooi op de wereld. Je klaagt een beetje en dan denk je bij jezelf van ja, och, er zijn toch wel ergere dingen. En Ralph Martell, die heeft dat vertolkt in. Ik neem je aan de handen mee naar de ellende van Londen. En daar zie je op een gegeven moment pas echt wat narigheid is. Dus met andere woorden, je hebt helemaal geen reden te klagen in dit leven. What are you looking at? Gewoon naar jou, dus Madonna. Welkom in het eerste gedeelte van Jukebox op deze zaterdagmorgen. Uiteraard weer opgenomen en de Costa Brava, het is natuurlijk september. Zometeen voor je klaarstaan een Nederlandstalige meezinger van Rob de Nijs. Ook nog een duet van Annie Lennox en Hal Green. Maar we gaan eerst luisteren naar deze van Madonna. Hier is ze met Falk. We gaan terug naar 1990.

0: That's the way I like it. Muziek van Casey and the Sunshine Band. Het is hier trouwens best lekker weer hoor, 25 graden. Van de week natuurlijk wel wat regen gehad en ook een beetje wind. Maar over het algemeen dan klaart het alweer op. En dan heb je toch weer te maken met die hele mooie strakblauwe lucht hier aan de Costa Brava. Zometeen muziek van Bonnie Tyler, onlangs overleden. En Elvis Presley, daar gaan we naar luisteren.
1: The Golden Age of Rock and Roll.
2: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

is overleden. Bonnie Tyler, It's a Heartache. En ik dacht altijd vroeger dat ze dat hadden over een hartaanval. Maar het is hart en pijn, oftewel liefdesverdriet. Daar heeft ze het natuurlijk over, It's a Heartache. En daarvoor natuurlijk Elvis Presley met Viva Las Vegas. Zometeen voor je klaarstaan, Chris Andrews. Bonnie M komt voorbij. Maar we gaan eerst luisteren naar die hele mooie Italo-song van Ryan Paris. Hier is hij met Dolce Vita. MUZIEK

prachtige opname van In Excess, The Original Sin. Dan hebben ze het al over de polarisatie tussen wit en zwart, blank en donker. Ja. The Original Sin. Ja. Dan gaan we weer terug naar 1984, want dat was het jaar dat de plaat uitkwam. En daarvoor hoorde je natuurlijk nog Boney M. met Sunny. Oeh, zo'n lekkere plaat. Natuurlijk allemaal een kop genomen hier in het studiootje aan de Costa Brava. En nog een weekje en dan gaan we weer terug naar Nederland. En dan, ja, och, dan zal het wel even tegenvallen. Zometeen voor je klaarstaan de Doobie Brothers. Ik heb ook nog een duet van Julio samen met Willie Nelson. We gaan eerst luisteren naar Mandalier. Hier is ze met

0: padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer: vanuit het westen ligt de regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Terbrechtseplein 3 kilometer file en een kwartiertje vertraging. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Feyenoord ook 10 minuten oponthoud. Daar zijn na een ongeluk 3 rijstroken dicht. 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Kleinpolderplein door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
5: Met nu?
1: Jukebox.
4: Zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.
6: Jukebox. De gouden en oude hits uit de jaren 60.
7: Today,
6: 70. En 80. Jukebox.
1: Studio Alphen en...

begon natuurlijk met de Doobie Brothers, wat ik eigenlijk het vorige uur wilde draaien. Maar dat was geen tijd meer voor, dus ik heb hem even doorgeschoven naar het tweede gedeelte van het programma. En daarna hoorde je Tower met See You Tonight. Ik weet dat ik iemand heel blij maak, Ron. Want jij bent een grote fan van, dat weet ik. Ja, ik ken Ron nog van heel vroeger. En is altijd de formatie Tower trouw gebleven. Ja, ze hadden trouwens nog een andere grote hit. En dat is Going Home. Ik heb hem hier even in de editor gedaan. Maar goed, ik ga er niet het hele repertoire van Tower ga ik draaien. Maar ze komen natuurlijk hier uit de buurt, uit de omgeving van Delft, Den Haag, Leiden. Zometeen voor je klaarstaan, muziek van Grupo Sportivo. Rod Stewart komt voorbij, maar wanneer ze luisteren naar de Nolans. Hier zijn ze met Attention to Me.

Vliegt die tijd 1983, deze plaat. Papa's got a brand new pickback. Ik heb het over de formatie Pickback. En daarvoor natuurlijk nog een opname van Lucille Starr. De French Song. En een lekker stuk nederbeat van Grupo Sportivo. Heerlijk allemaal. Zometeen voor je klaarstaan. Chris Isaac met de Blue Hotel. Cloud natuurlijk met de Substitute. Maar we gaan eerst luisteren naar een heerlijke, lekkere blues. Time is on my side. Hier zijn de Rolling Stones.

doet er natuurlijk wat anders mee. Dan zit ik natuurlijk over het Blauwe Hotel natuurlijk in Emporia. Maar goed, in ieder geval een leuke opname natuurlijk van Chris Isaak. Zometeen voor je klaarstaan. Farley Jack Master Funk met Love Can Turn Around. En ook nog het leven van de groene barretten. De zwaarste opleiding in het leger. Maar eerst gaan we luisteren naar Pussycat.

vakante geluid van Etta James. I just want to make love to you. En daarvoor hoorde je natuurlijk Bruce Springsteen met Born in the USA. Ik kijk aan mijn klokje en ik zie dat we niet zoveel tijd meer hebben. Ik kan er misschien nog twee draaien. Volgende week weer vanuit de studio in Nederland. En ik zou zeggen een heel fijn weekend. En hou je goed, hè. Ik ga zo meteen nog muziek voor je draaien van Bolland en Bolland. Maar ik ga zeker nog draaien Simon en Garfunkel met dit hele mooie Sound of Silence.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. 10 minuten vertraging bij Den Haag-Ippenburg. Ook 10 minuten vertraging nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Na een ongeluk bij Rotterdam Centrum is de rijbaan daar weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De vertraging is 10 minuten als je over de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag rijdt. Je komt in de file bij Rijswijk, Plaspoel, Polder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jetten gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jetten bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jetten en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen...

0: tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4, de Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Knoopend Hofvliet 6 kilometer en een kleine 10 minuten vertraging. A13, Den Haag Rotterdam, tussen het Prins Klausplein en Delft 5 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt op de A16 Breda richting Rotterdam voor Rotterdam Feyenoord 4 kilometer met 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu
3: Sportlokaal.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.
5: Luisteraars, goedemiddag. Studio Alphen met Sportlokaal. Zaterdag 26 september 2026. Even over de klok van 2 uur. Vandaag in ons programma 10 voetbalwedstrijden maar liefst, waarvan we er bij 2 live bij zijn. Herman Scholte is bij Huizen ARC en Kees van Leeuwen die verslaat Alphen tegen Aarlanderveen. Voor de rest hebben we nog SVC 08 tegen Alphense Boys, Den Horen Alvia, Hazeswoudse Boys SJZ, BSC 68 SEV, Koudekerk tegen Nicolaas Boys, KDO Zwammerdam, Bernardus Rodenburg en Buitenpark Floriant. Dit is Sportlokaal op Studio Alphen.

0: Changes.
1: Ilse de Lange en Changes. Zoals gezegd, 10 wedstrijden vandaag, waarvan 2 live. Voor we op die 2 wedstrijden gaan voorbeschouwen, heb ik voor u nog de uitslagen van vorige week. Dem tegen ARC werd 1-1. Dat was de 4e wedstrijd voor ARC in de 4e divisie. Enige doelpunt werd gemaakt door Matt Veerhuis. De andere ploegen die kwamen allemaal in actie voor hun eerste competitiewedstrijd van dit seizoen. Alphense Boys won met 2-1 van DSO. 1-0 was van Mike Bavelaar en de 2-1 van Jesse Jaspersen. Alvia won met 2-0 van LFC. Door doelpunten van Daan van Leeuwen en Marwan Vennig, die zijn 150ste wedstrijd speelden voor Alvia. En dat bekroonde met een prachtig doelpunt. FC Maenze BSC 68 eindigde in 1-4. 2 doelpunten van Guido de Pijnder, waarvan 1 uit een strafschop en 2 van Ivan Ritsen. Zwammerdam Woudbrugge werd 5-2. Een hattrick van Morris van Vliet en 2 doelpunten van Koen Woudenberg. Nicolaas Boys Alphen eindigde in 4-0. Stompwijk 92, Hazeswoudse Boys werd 3-1. Jasper Stolwijk was de doelpuntenmaker voor Hazeswoudse Boys. Alanderveen Altior werd 0-3. Roak Koudekerk eindigde doelpuntloos in 0-0. Floriant won met 2-1 van Leidseveen door 2 doelpunten van Hussein El Zerjou. En Sporting Leiden Bernardes eindigde in 3-2. Doelpunten van Koen Schellingerhout en Rick van der Zalm.

0: Genieten tot de laatste seconde. Don't Look Back in Anger van Oasis. Persoonlijk vind ik dat een van de mooiste nummers van de gebroeders Gallagher. Tijd om voor te beschouwen. Alphen tegen Alander Veen. Twee ploegen die de competitie niet zo best begonnen zijn. Nicolaas Boys won met 4-0 van Alphen vorige week. En Alander Veen verloor met 3-0 van Altior. Kees van Leeuwen is voor ons aanwezig op Sportpark Bijlen. Kees, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag luisteraars, waar ter wereld u ook bent. Fijn dat u weer ingeschakeld heeft bij Studio Alphen. Ja, ik ben hier op Sportpark De Bijlen in Alphen aan de Rijn, waar twee ploegen aan het inlopen zijn met een warming-up. En ja, we verwachten natuurlijk een hele leuke wedstrijd. Beide ploegen inderdaad hebben vorige week verloren. Maar dat zegt natuurlijk in dit prille seizoen na één wedstrijd nog niks. Dat kunt u wel begrijpen. Ja, we hebben hier een prachtig voetbalweer, zou ik zeggen. Een windje, weinig wind en een graad of 20. Ja, wat wil je dan nog meer, hè? Dan ben je toch echt aan het genieten. Ook als voetballer, maar ook als supporter van beide ploegen langs de lijn, lijkt mij. Ja, Alphen is natuurlijk vorig jaar ruimschoots op hun gemak kampioen geworden. En zijn daardoor gepromoveerd naar deze vierde klasse B. En ja, ze hebben vorige week inderdaad, Hans, zoals je net zegt, verloren. Maar goed, joh, dat komt ook voornamelijk door het gemis van een aantal basisspelers. Ik noem er een paar. Bij Alphen, Ferry van Leeuwen bijvoorbeeld, Stef van den Berg, Remco Schingel, Nick Boon. Nou, nog een stuk of drie, vier die er niet zijn. Heugelijk nieuws is wel dat Kilian Bouwhuis, die was ook een tijd niet inzetbaar, vandaag weer bij de selectie van Alphen is aangesloten. Staat niet in de basis, maar staat wel op het wedstrijdformulier. Wel in de basis staat bijvoorbeeld Brian de Bruin. Ook een natuurlijk hele goede technische voetballer. Belangrijk voor doelpunten en assists. Die staat wel in de basis, dus die is dan weer teruggekeerd. En natuurlijk naar Alander Veen. Ja, die hebben natuurlijk vorig jaar, maar daar is al genoeg over gezegd en geschreven, een heel moeilijk en moeizaam jaar gehad. Geen punt gehaald en zijn natuurlijk daardoor kansloos gedegradeerd. En hopen dit seizoen natuurlijk beter voor de dag te komen. Ja, of dat gaat lukken, dat weten we niet. Dat weten we pas om 16:30. Ik heb Gerben van der Neut, de trainer van Alander Veen gesproken. Die ken ik goed. Die woont in Zwammerdam. Nou, daar kom ik ook vandaan, zoals u wellicht weet. Die had er veel hoger moed in. En nou, we gaan het zien of dat allemaal daadwerkelijk uitkomt. We hopen natuurlijk op een leuke en sportieve wedstrijd. Ik geef u even de opstellingen van beide ploegen. We beginnen bij Alander Veen. Tijn Verboom, de keeper. Dan hebben we Louis van den Berg, Nathan Konijn, Nigel Steenhoff, Jules

0: Mazer Riak, Glenn, Derek, Noah Broers, Roy van Dijk, Dijkman, Lars den Dulk, Kevin van Meurs en Sami O'Shurak. Sami Shurak. Ik zeg het goed, hopelijk. En dan de 11 basisspelers van de AV Alphen. Dat zijn nummer 1 Davy Visser, dat is de keeper. Mike Hamilton, Kjell Verkade, Jamel Molle, Brian van der Nieuwendijk, Brian de Bruin, Erij Boskoort, Jake van Rijn, of Jacob van Rijn moet ik eigenlijk zeggen. Tigo Bogaert, Davy Gemelius, Jesper Randeraad, van Randeraad. Dat zijn de 11 spelers die Dennis Bos, de trainer van Alphen, in het veld zal gaan sturen straks. Nou, de spelers zijn bijna klaar met hun warming-up. Gaan zo naar binnen. En dan gaat de heer Timmermans, Erwin Timmermans uit Utrecht, dat is de scheidsrechter van dienst, straks om 2:30 affluiten.
1: Kees, het is vandaag Nationale Burendag. Denk jij dat de buren van Alphen en Alandenveen een beetje aardig zijn voor elkaar vandaag? Of verwacht je een derby op het scherpst van de snede?
0: Ja, dat weet ik niet, Hans, om eerlijk te zijn. Ik, dat zal afwachten zijn. Ja, beide ploegen hebben natuurlijk, die moeten natuurlijk winnen. Dat geldt zeker voor Alphen, want ik denk dat die toch een iets andere doelstelling hebben als dat Alandenveen zal hebben. Dat gok ik zomaar. Alandenveen zal handhaving het belangrijkste vinden. En Alphen wil natuurlijk, gezien ook de resultaten van vorig jaar, toch meedoen om promotie. Of wel direct, of dan wel via de na-competitie. Dus voor beide ploegen staat er echt wel wat op spel. Want verlies je nu, dan ga je meteen al de aansluiting missen bij de top als Alphen zijnde. En verliest Alandenveen, dan sta je met 2 wedstrijden op 0 punten. Dus dat geeft de burger dan ook weinig moed voor de toekomst. Dus het zal best fel zijn, maar ik denk ook dat het uiteindelijk toch een heel sportieve wedstrijd zal zijn.
1: We gaan het zo zien, Kees. Dankjewel. Gaan we gelijk door naar Huizen. Want daar is voor ons Herman Scholten voor de wedstrijd Huizen tegen ARC. Is voor ARC de 5e wedstrijd in de 4e divisie. Herman, goedemiddag.
2: Goedemiddag vanuit Huizen hier zo. Lekker weertje om te voetballen hier in Huizen. Dus dat belooft wat voor deze middag. Ja, wat het gaat worden, dat moeten we maar even afwachten. Want we weten niet precies natuurlijk nog in deze beginfase van de competitie. Wat heb je aan de ploegen in deze competitie? Je zou kunnen zeggen de enige die er een beetje bovenuit steekt op dit ogenblik. Dat is het Noordwijkse SJC. Die hebben tot nog toe alle wedstrijden gewonnen. 4 wedstrijden op rij. En staan dus eigenlijk onbedreigd bovenaan. Ik heb ze zien spelen tegen ARC. 2-5 overwinning voor SJC in Alphen. Goeie ploeg. Hele goede aanval. En dus dat is, op dit ogenblik spreekt iedereen van de gedoodverfde kampioen. Maar er kan van alles gebeuren. Blessures, et cetera, et cetera. Huizen daarentegen staat in de middenmoot. Net als ARC. Huizen heeft 7 punten. ARC heeft 5 punten. Huizen heeft 1 overwinning meer behaald dan ARC. En ik denk dat elkaar dat niet zo heel veel zal gaan ontlopen. Want Huizen heeft vorige week tegen SJC gespeeld. En die hebben toen ook met 3-0 verloren van SJC. En daarvoor hebben ze op het nippertje met 2-1 van Aalsmeer gewonnen. Waar ARC met 2-2 heeft gelijk gespeeld tegen Aalsmeer. Maar waar ze heel veel kansen onbenut hebben gelaten. Dus wie zal het zeggen wat het vandaag gaat worden? Beide ploegen zullen vol op de winst gaan spelen. Want het is leuk natuurlijk om 3 punten te pakken. En in de bovenste rangen mee te doen. Om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Nou, eens even kijken. Welke mensen van ARC gaan in het veld komen? In ieder geval Derek Prins niet. Derek Prins is vorige week geblesseerd geraakt. En staat vandaag ook niet in de opstelling. Zijn vervanger is Thomas Dijkman. Maar we hebben dan in het doel natuurlijk Victor Timmers staan. In de verdediging dus Huip Oversloot. Genoemde Thomas Dijkman, Noé Esselink en Nick Ossevoort. Op het middenveld Maarten Rijneveld, Sam van Aalst en Tjerk Lichtvoet. En in de aanval Boyd Baatje, Arjen Ouwendijk, Matt Veerhuis. Waarbij je voor sommige spelers moet denken van is Arjen Ouwendijk nou de echte spits of de echte aanvaller? Die wisselt natuurlijk heel veel af met Maarten Rijneveld en met Sam van Aalst. Dat zijn de lopende spelers eigenlijk. Vanaf het middenveld naar de aanval toe. En we gaan kijken vandaag of dat gaat lukken. Eens even kijken op mijn klokje. We hebben nog een minuut of acht te gaan voordat het fluitsignaal hier gaat klinken. Spelers gaan nu weer naar binnen toe. Die hebben zich warm gelopen, gaan nu naar binnen. Voor een laatste praatje en een laatste aanmoediging. En dan beginnen we over acht minuten hier aan de wedstrijd tussen Huizen en ARC.
1: Herman, ARC heeft 5 punten uit 4 wedstrijden gehaald. Als gepromoveerde ploeg is dat niet eens zo heel slecht. Maar weet jij hoe ze daar bij ARC zelf naar kijken?
2: Nou, ik denk dat ze niet eens zo, ja, zo ontevreden zijn. Wat ik heb begrepen is dat die uitwedstrijd tegen Alsmeer, dat ze daar echt wel de kans hebben gehad om daar een overwinning te halen. En ook vorige week tegen Dem in Beverwijk, 1-1 gelijkspel. Ook daar voldoende mogelijkheden gehad om de overwinning binnen te slepen. Maar ja, het is in voetbal heel simpel. Als je 1000 kansen krijgt en je benut er geen één, dan sta je met lege handen. En dan kun je wel zeggen van ja, we hebben kansen genoeg gehad, maar dat maakt niks uit. Dus het gaat erom dat je de kansen benut. En dat zal vandaag ook zo zijn. Net zo hard in elke wedstrijd. Als je kansen krijgt, moet je ze zoveel mogelijk benutten. En dan ga je met 3 punten naar huis.
1: Herman, we gaan je straks weer horen. Dankjewel.

0: Dat was Jamiro Quaye met Kent Hart voor de Formule 1-liefhebbers. Er wordt vandaag ook geraced in Baku, Azerbeidzjan. In plaats van op zondag is het op zaterdag en het is daar ontzettend spannend. Met nog 8 ronden te gaan ligt Max Verstappen op de 2e plaats. Op minder dan een seconde achterstand op George Russell, die nummer 1 staat. En de WK-leider Kimi Antonelli die ligt op de 5e plaats momenteel. Ik hou het in de gaten voor u. Of het ook spannend gaat worden, is het natuurlijk nog niet. Want ik weet niet of er al afgetrapt is bij Kees van Leeuwen bij Alphen tegen Alandeveen. Maar een echte derby vandaag. Kees, kom er maar in.
1: Nou ja, er is hier nog weinig te melden. Want de spelers die zijn de kleedkamer ingegaan. En die krijgen natuurlijk de laatste opdrachten nog. Voor zover dat nog opgenomen wordt, denk ik, in de kopjes van de diverse trainers. Dus die zijn nog niet op het veld. Dus ik heb hier eigenlijk nog niet zoveel te melden, Hans. Dus ik weet niet of Herman wat meer te melden hebt.
0: Is er veel veranderd bij Alandeveen, Kees, qua opstelling in vergelijking met vorig jaar? Weet jij dat?
1: Nou, er zijn natuurlijk vorig jaar een hele hoop spelers bijgekomen nadat er eerst een heel regiment weggegaan is. En die spelers die erbij gekomen zijn, die zijn voor een deel ook weer weggegaan. En dat betekent dus in de praktijk dat er weer een aantal spelers nieuw...

0: bijgekomen zijn bij Arendeveen. Dan heb je toch wel op een speler of 8-9 hoor. Dus ja, het is eigenlijk weer een heel nieuw team wat ze moeten formeren. Dus ja, dat zal wennen zijn. Dat heb je niet 1, 2, 3 voor elkaar, is mijn ervaring. Dus ja, dat zal denk ik toch, en dat hoop ik niet, maar ik denk toch dat het voor Arendeveen een zwaar seizoen zal gaan worden. Want ja, je kan er wel heel veel spelers bij halen. En dat is dus gebeurd. Maar of ze de kwaliteit ook hebben om in deze vierde klasse B, die toch sterk is, ook mee te kunnen draaien. Ja, dat zal de toekomst leren. Maar ja, ik heb twijfels daarover, om eerlijk te zijn.
1: Maar 0 punten, dat gaan ze toch niet redden, Kees, denk ik.
0: Nee, ik ga er wel vanuit dat ze onderweg toch nog wel voor verrassingen kunnen zorgen. Ze hebben natuurlijk vorige week met 0-3 van Antioch verloren. Maar als ik dat de verslagen overlees, was dat voor Antioch toch een van de kanshebbers. Niet een gelopen race, om het zo maar te zeggen. Dus dat geeft toch de burger moed voor Arendeveen. Dat biedt perspectief. Dus we moeten ook niet al te pessimistisch zijn. Maar ja, ze hebben het in de beker ook niet zo goed gedaan. En ja, dat is toch een beetje een maatstaf voor hoe je de competitie in zal gaan. Alhoewel, die bekerwedstrijden worden natuurlijk ook vooral gezien als oefenwedstrijden. Maar toch. Maar goed, we gaan het zien, Hans. En dan, ja. Ik hoop natuurlijk dat ze punten gaan pakken. En dat zal ongetwijfeld ook gebeuren. Maar of het voldoende zal zijn, ja, dat weten we. Nou ja, aan het einde van de rit. En dat is nog een hele lange weg te gaan.
1: Dat is nog een lange weg. Ook nog even een lange weg voordat de bal rolt bij jou. Vandaar dat we nu even gaan naar Herman Scholten in Huizen. Herman, ben jij ooit wel eens geweest bij Huizen, de voetbalvereniging?
2: Ja, ik ben daar inderdaad eerder geweest. En dat zal eens even kijken. Een jaar of 3 zijn geweest toen ARC nog in de vierde divisie speelde. Ze zijn daarna gedegradeerd. En toen speelden ze samen met Huizen in de vierde divisie. Dus daar weet ik nog wel dat ze hier toen de wedstrijd in Huizen kansloos verloren. En nou, laten we hopen dat het vandaag geen herhaling wordt. We zijn inmiddels natuurlijk al even onderweg. De klok van Huizen die loopt achter. We zitten hier in de tweede minuut. Huizen begint natuurlijk een beetje, ja, in de beginfase proberen ze natuurlijk een beetje druk te zetten. Dat is logisch voor een thuisploeg. En nu probeert ARC daar uit te komen. En eens even kijken of ze daar in slagen. Boyd Baatje in balbezit. Daar speelt hij prima zo aan de zijkant. Veerhuis aan. Die is uitgeweken naar de linkerkant. Trekt die bal nu voor. Wordt weggekopt door Huizen. En komt dan achter in het 16 meter gebied terecht. Bij Ouwerdijk. En dan blijft het balbezit. Tjerk Lichtvoet paast. Mooi bal. Mooi balletje doorgespeeld. Oh, dat was een paasje naar het midden toe. Dat was de bedoeling in het 16 meter gebied. Maar er zit een voetje van de tegenstander voor. En dat betekent dat er de eerste hoekschop van deze wedstrijd gaat volgen. En die is voor ARC. Stand is nog 0-0.

0: Muziek uit de jaren 80, dat was Vögel Sharky met A Good Heart. Alphen tegen Alanderveen op Sportpark de Bijlen in Alphen aan de Rijn. Kees, zijn ze inmiddels begonnen?
1: Ja, we hebben hier 2 minuten gespeeld. Net een corner voor Alphen, die wordt kort genomen. Moet dan eventjes weer helemaal terug gespeeld worden. En dan probeert Jamal Molle zijn tegenstander te passeren. Maar dat lukt niet en maakt daarbij een overtreding. Dat betekent dat Alanderveen ter hoogte van de cornervlag links van de keeper een vrije trap kan gaan nemen. Ja, de stand is 0-0. Ja, had natuurlijk zomaar een doelpunt gehad kunnen vallen, maar er zijn nog geen uitgespeelde kansen geweest. Het is 0-0 hier en de vrije trap zal genomen gaan worden door de Alanderveen-speler. Is inmiddels genomen door een lange bal naar de verdediging van Alphen. En dan is het een beetje, ja, bijna zou ik zeggen pupillenvoetbal. Maar dan wordt Alanderveen toch weggestuurd in de diepte door Jules Mazerak. En die probeert dan zijn mannetje te baseren. Dat lukt niet, maar hij houdt er wel een cornerballen over. Dus dat is de eerste corner voor Alanderveen. En in corners zijn ze dus gelijk 1-1, zou je kunnen zeggen. Dus die corner gaat genomen worden door Alanderveen. Dat is Nigel Steenhoff die zich daarover gaat ontfermen. Moet die eerst de bal pakken. Doet daar heel erg kalm aan. Gaat die bal rustig ophalen. Even meer zijn handen en gaat hem nu bij de cornervlag liggen. Leggen en dan zal die bal zo wel voorkomen. Ik kan net niet hier vandaan zien vanop mijn plek op de tribune of die al bij de cornervlag is. Ja, blijkbaar wel. Die bal komt voor, maar uit die cornerbal komt niks. Want het was wel een schotje van de speler van Alanderveen. Maar dat ging ruimschoots naast en dan kan de keeper Davy Visser van Alphen de bal weer gewoon in het spel brengen. 4 minuten op de klok hier, 0 tegen 0. En dan eigenlijk op dit moment gelijk opgaande wedstrijd. 0 tegen 0 dus.
0: Herman, hoe is het bij Huizen ARC?
2: Het is zonnig in Huizen, dat moet gezegd worden. Het is nog steeds 0-0 hier in de... Eens even kijken, we zijn net aanbeland in de 10e minuut van deze wedstrijd. ARC heeft zo straks, toen ik jullie verliet, mochten ze een hoekschop nemen. Daar kwam niks uit, maar wel een tweede hoekschop. En daar kwam een grote kans uit. Bal die werd rakelings overgekopt en iets lager. En dan had ARC op een 1-0 voorsprong gestaan. Maar goed, dat is niet het geval. ARC probeert wel vroeg druk te zetten in deze wedstrijd. Dat doen ze wel vaker. Maar goed, dat is het risico dat als het mislukt, dat je de tegenstander eronder uitspreekt. En oeh, dat was een slim paasje van Rijneveld op Boyd Baatje. Maar dat was net iets te hard. Daar kon Baatje net niet bij met zijn tenen. Want hij liep daar heel goed vrij weg van zijn tegenstander. En het is nu gewoon een doeltrap voor Huizen. Huizen heeft die bal genomen en is even kijken. De doelman geeft een verre trap naar voren toe nu. En dan is daar wel een hoofd van een ARC-speler die de bal beroert. Maar komt hij uiteindelijk bij Ossenvoort terecht. En Ossenvoort gaat daar een combinatie aan met Ouwendijk. Dan lukt het niet helemaal, maar opnieuw Ossenvoort met de bal. Probeert hem ver naar voren te spelen, maar die gaat over de zijlijn. En zo is het een inworp voor Huizen hier. Nou, we gaan op weg naar de 11e minuut natuurlijk. De stand is hier nog steeds 0 tegen 0.

0: Samantha Steenwijk, één blik is genoeg. Ik heb twee tussenstanden voor u. Overse Boys is op voorsprong gekomen op bezoek bij SVC 08. Daar is de stand 0-1. En KDO Zwammerdam staat 1-0 in het voordeel van KDO. Kees, is er bij jou al gescoord?
1: Ja, één blik is genoeg. Één trap is genoeg. Uit een vrije trap was het Alphen die rondom de 16 een vrije trap dus kreeg. En dat was volgens mij Jesper van Randeraad. Die de keeper van Adelveen totaal kansloos ligt. En dat was een schitterende vrije trap. Randje 16 zoals ik verteld. Nadat er een overtreding was begaan op hem. En ja, hij schoot hem keurig. Nou niet in de kruising, maar wel in de uiterste hoek. En daar liet hij de keeper Tijn Verboom gewoon kansloos. Die kon hem niet hebben. Zo staat Alphen binnen 7 minuten op een 1-0 voorsprong.
0: Herman, bij jou al doelpunten?
2: Nee, geen doelpunten. Wel de eerste redelijk grote kans voor Huizen. De bal kwam vanaf de rechterkant van het veld. Werd die voorgezet in het 16 meter gebied. En daar was een kopbal van spits van Huizen. En ja, die ging nog wel ruim naast eigenlijk. Had hem ook op het doel kunnen koppen, want hij stond redelijk dicht bij het doel. Dus dan was de kans toch wel groot geweest. Maar hij deed er eigenlijk onvoldoende mee. En nu is het ARC wat overneemt daar. Zo eens even kijken aan de andere kant. Spelen zij de bal? Ja, kan daar nog bijgekomen worden? Of is het Huizen wat de aanval kan onderbreken? Nee, het blijft Boyd Baatje in balbezit. Ja, die speelt dan precies in de voeten van de tegenstander. Maar dan is het Dijkman die een verre bal naar voren schiet. En dan is het eens even kijken. In het 16 meter gebied is het nu Matt Veerhuis. Matt Veerhuis draait naar de buitenkant toe. Trekt die bal nu voor het doel. Althans, dat probeert hij te doen. Komt op de voet terecht van zijn tegenstander. En dan wordt hij in tweede instantie weggewerkt. Maar blijft de ARC de afvallende bal oppakken. En is het nu Esselink achterin die de bal naar de zijkant speelt. Ja, daar staat helemaal niemand van ARC. Die paas is niet goed. En dat betekent dat het hier ook 0-0 blijft in de 16e minuut.
0: Wat voor indruk maakt ARC op jou in deze beginfase?
2: Nou, het is een levendige wedstrijd. Op en neer gaat het spel over het veld heen. Ze zijn een beetje zo op het oog te zien gelijkwaardig aan elkaar qua voetballend vermogen. Dus ja, het is een gelijkwaardige wedstrijd op dit ogenblik.
0: 0-0, dus een terechte tussenstand.

0: ABBA en Does Your Mother Know. Volop gescoord op de andere velden, onder andere bij Bernardes tegen Rodenburg. Daar is de stand inmiddels 1-2. Bernardes dus op achterstand nadat ze de eerste competitiewedstrijd ook al nipt hadden verloren met 3-2. Dan nog even Formule 1 nieuws. Max Verstappen is net tekort gekomen voor de overwinning in Azerbeidzjan in Baku. Hij finishte 0,1 seconde achter winnaar George Russell. En leider in de WK-stand, dat blijft Kimi Antonelli. Die eindigde op de 5e plaats. Gaan we even schakelen met de velden. Alfa Alandeveen 1-0. Alfa de betere ploeg, Kees?
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Alfa heeft wel een licht veldoverwicht, hoor. Met nadruk op licht, want beide ploegen zijn toch redelijk aan elkaar gewaagd, moet ik zeggen. En Alandeveen probeert er bij tijd en wijle gewoon goed uit te komen. We hadden net ook weer een corner genomen, maar daar kwam vooralsnog geen enkel gevaar uit voor de verdediging van Alfa. En, maar ze proberen het in ieder geval goed te doen aan de Veen. En ik moet zeggen, het veldspel is best wel goed. En Alf heeft dat lichte veldoverwicht. Maar hebben het ook gewoon best wel bij tijden moeilijk. Omdat Adelderveen veel strijd en energie en intensiteit, zoals ze dat tegenwoordig noemen, in het spel gooien. En daar heeft Alf toch bij tijd en wijle lastig mee. En het is natuurlijk ook frappant. En dus een DVG Melis heeft natuurlijk een verleden bij Alandeveen. Dat is natuurlijk ook wel mooi om te zien. Die loopt zo ploeg een beetje op te peppen. Want kom op, Alf, we moeten wel alert blijven. Wat er vorige week tegen Altio niet was. Intensiteit en de echte wil om te winnen. Nou, dat schijnt er bij Alf op dit moment wel te zijn. Want die proberen gewoon met veel energie toch Alandeveen onder de knieën te krijgen. Maar ja, zover is het nog lang niet. Want 1-0 voorsprong, dat zegt niks. Nu is er een ingooi voor Alandeveen. Is genomen, komt hij in de strafschotgebied bij de speler van Alandeveen. En die houdt er weer een corner over. Dat betekent dat Alandeveen een derde corner kan nemen. En die gaat genomen worden door Nigel Steenhoff van Alandeveen. Aan de linkerkant van de keeper van Alphen te zien. Hij heeft de bal neergelegen bij de hoekvlag. Steekt hij dan waarschijnlijk zo zijn arm omhoog. Want dat doet tegenwoordig iedereen. Nee, hij doet het niet. Nou ja, bal komt voor. Even kijken wat er aankomt. Nee, het is voor de rest een achterbal, omdat een speler van Alandeveen, ik dacht dat dat Glenn Dieke was, de bal op zijn hoofd kreeg. Maar die bal ging ruimschoots over. En dan kan de keeper van Alphen, Davy Visser, een doeltrap nemen. Zodat hij weer de bal in het spel kan brengen. 17 minuten gespeeld hier ook. 1-0.
0: Iets langer gespeeld in Huizen, denk ik. Nog steeds 0-0, Herman.
2: Nog steeds 0-0, maar ARC had zo straks wel een hele grote mogelijkheid. Want het was Arjen Ouwendijk die de bal ontfutselde aan zijn tegenstander. En dat was eigenlijk een beetje de laatste man van Huizen. En daardoor kreeg hij eigenlijk vrij baan richting doel. Nou goed, hij trok naar het doel toe. Wilde met een mooie van Bommelbal aan de andere kant zijn medespeler bereiken. Maar daar zat dan net weer een voetje tussen van een meegerende Huizen-verdediger. Die kon er nog net met een voetje tussen komen. Hij had misschien ook zelf kunnen gaan voor zijn eigen kans. Maar goed, dat is natuurlijk koffiedik kijken. En daardoor staat het hier nog steeds 0-0. En het was wel een mooie aanval. Goed druk zetten in ieder geval. Bovenop de bal zitten en die bal veroveren. Op de helft van de tegenstander. En dat is wat ARC bij Vlagen doet inderdaad. Goed met als heel team druk zetten op de tegenstander. Zodat hij weinig mogelijkheden heeft om die bal, wat met die bal te gaan doen. Nu is het Rijnenveld in balbezit, centraal. Speelt daar, probeert daar te bereiken. Krijgt de bal wel weer terug, maar dan is het Huizen wat kan overnemen. Is het Ossevoort die daar de bal pakt. Wat een luid protest van iedereen, maar de scheidsrechter laat doorspelen. En dan schiet, eens even kijken, wie is het? Ouwendijk op het doel. Maar dat is een heel makkelijke bal. Heel makkelijke prooi voor de doelman van Huizen. En zo zijn we hier inderdaad in de 24e minuut aangekomen met nog steeds een 0-0 stand.
0: Floriant heeft gescoord tegen Buitenpark. Uit bij Buitenpark is het 0-1 geworden voor de Boskopers.

0: Ella Langley en Choosing Texas, hoog in de top 40 momenteel. Ik heb voor u de tussenstanden van de clubs uit de gemeente Alphen aan de Rijn. Huizen ARC is nog 0-0, SVC 0-8, Alphense Boys 0-1. Den Horen Alphia 0-0, BSC 68 SEV ook 0-0. Hazeswoudse Boys SJC, daar is ook niet gescoord, 0-0. Alphen Aarlanderveen 1 tegen 0. Koudekerk Nicolaas Boys 0-0. KDO Zwammerdam is 1-0. Bernardus Rodenburg 1-2. En Florian staat met 1-0 voor op bezoek bij Buitenpark. Wij gaan naar het nieuws van 3 uur en zijn daarna graag weer bij u terug.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
2: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
3: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalphen.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief.

0: Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en Ja21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed, door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu Sportlokaal. Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
4: Wij zijn erbij. Tweede uur van Sportlokaal op Studio Alphen. Huizen ARC. Zijn er al doelpunten gevallen, Herman?
5: Geen doelpunten gevallen hier en niets meer dan een half uur gespeeld.
4: Alphen Alanderveen 1-0. Veranderd in de stand, Kees?
6: Nee, 27 minuten gespeeld. 1-0, wel een gele kaart voor speler Mike Hamilton van Alphen. 1-0 nog steeds dus.
4: Ook op de andere velden is nog niet gescoord. Huizen ASC, Herman, vermaak je een beetje?
5: Ja hoor, het is best wel een aardige wedstrijd om te zien. Het is mooi weer, het is echt voetbalweertje. Daar valt niks op aan te merken. En maakt net Huizen een overtreding daar tegen een verdediger van ARC. Dus krijgt ze een vrije trap. En ja, nog een stief kwartiertje eigenlijk tot aan het rustsignaal. Nog steeds geen doelpunt gevallen. ARC een paar keer toch wel een aardige mogelijkheid gehad. En Huizen eigenlijk één mogelijkheid gehad om een doelpunt te maken. Dus wat dat betreft loopt ARC maar dat scheelt niet zo heel veel. Nu een verre bal naar voren toe van ARC. Komt terecht op het middenveld. Daar wordt daar doorgekopt. Goed doorgekopt door Boitbaatje. Wordt daar dan opgevangen. Eens even kijken door Ouwendijk. Die probeert daar zijn medespeler te bereiken met Veerhuis. Die is ingekomen, maar die verliest de bal. En eens kijken of Huizen er snel kan uitkomen. Nou, dat valt wel mee. Want ze temporiseren haar op het middenveld. En dan kan wel veel spelers mee naar voren komen. Zoals nu wordt die bal goed ingespeeld. Maar dan wordt die verkeerd geraakt door een andere speler. Wel Huizen nog steeds in balbezit. En dan proberen ze daar een combinatie vlak voor het 16 meter gebied. Nou ja, en dan komt er een schot. Nou ja, dat mag je niet eens een schot noemen. Die bal die rolt van buiten het 16 meter gebied. Ja, bijna traag. Een ver langs het doel. En zo blijft de stand hier 0-0. En zitten we dus in de 34e minuut.
4: Herman, je zei in de voorbeschouwing, ASC speelde aardig tegen Dem vorige week. Gelijkspel. Gelijkspel tegen Aalsmeer. Daar kregen ze ook genoeg kansen. Ik hoor je nu ook weer. Ze hebben wel wat mogelijkheden gehad. Ontbreekt het aan scorend vermogen bij ASC?
5: Nou ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, het is makkelijk praten vanaf de tribune natuurlijk. Maar ja, zoals Ouwerdijk, die had een aardige mogelijkheid zo straks. Kon die zelf doorgaan? Ja, je weet het niet. Je kunt niet kijken door de ogen van de voetballer, hè. Maar je zou zeggen, ja, als die zelf was gegaan, was de kans op een doelpunt groter geweest dan het breedleggen van de bal op een medespeler.
4: Ik moet je onderbreken, Herman. Er gebeurt wat op een ander veld. Alphen aan Alanderveen. Kees.
6: Ja, Alphen staat op 2-0 door de benutte penalty van Davy Gemelius. De scheidsrechter heeft gefloten voor een overtreding binnen de 16. En dan is het natuurlijk in 9 van de 10 gevallen een penalty. Maar wat er nou precies gebeurde, dit is me een beetje ontgaan. Ik zag wel dat Brian de Bruin op de grond lag. Dus waarschijnlijk dat hij dan toch onreglementair bejegend is, om het zo maar te zeggen. Waardoor scheidsrechter Erwin Timmermans genoodzaakt zag daar een strafschop voor te geven. Ja, ik heb het nog aan mijn buren gevraagd. Hebben jullie nou precies gezien wat er gebeurd is? Maar niemand kan de exacte reden van die strafschot geven. Maar goed, wat doet het er ook toe? Het is 2-0 voor AVV Alphen. Net op het moment dat Adelderveen een veldoverwicht aan het creëren was. Maar goed, ja, dat is nou eenmaal zo. Dat is de realiteit. 2-0 voor AVV Alphen door een doelpunt van Davy Gemelius uit een strafschop. 2-0 en 30 minuten gespeeld.
4: Ik wilde een hele gekke grap maken, Kees. Scheidsrechter Timmermans. Niemand heeft gezien hoe de strafschop tot stand is gekomen. Maar hij heeft blijkbaar een Timmermans oog.
6: Ja, dat zou je dan bijna zeggen. Ja. Nou ja, hij stond er wel vlakbij. Dat heb ik dan wel gezien. Dus, en er was ook, dat is ook weer apart, heel weinig tot geen protest bij de spelers van Adelderveen. Dus, ja,
4: Dan zal het wel terecht zijn.
6: Laten we daar dan maar van uitgaan. Hij zal niet zomaar fluiten. 2-0 dus. Jammer voor Adelderveen. Want nogmaals, ze creëerden een veldoverwicht. En hadden zelfs wat kansjes. Maar ja, dat telt dus helemaal niet. 2-0 dus.
4: Herman, Huizen ASC.
5: Ja, nog steeds 0-0 met de vrije trap van Huizen. Ja, pakweg een meter of 30, 35 van het ASC-doel. Alle spelers in het 16 meter gebied, maar die bal die schoot voor over de achterlijn heen. En dan was het een doeltrap voor ARC. En inmiddels is de bal terechtgekomen bij de doelman van Huizen. Die dan zijn spelers weer aanspeelt. Hier zet, er wordt geen druk gezet door ARC.
4: Ik moet je weer onderbreken, Herman. Sorry, Kees heeft weer een doelpunt.
6: Ja, het is 3-0 voor Alphen. Nu gaat het wel erg snel voor Alphen. En jammer genoeg voor Adelderveen. Het was de teruggekeerde Brian de Bruin die zijn mannetje passeerde. En in de uiterste benedenhoek keeper van Adelderveen, Tijn Verboom, kansloos liet. En nou moet Adelderveen toch op gaan passen.
4: Kees, we gaan weer terug naar Huizen, want daar is ook een doelpunt gevallen.
6: Ja, 3-0 dus.
5: Ja. En net wat ik zeg, het is dan een snelle uitval, want er wordt geen druk gezet door ARC. En dan is het aan de andere kant Huizen wat een doelpunt kan maken. En zo is de stand hier 1-0 geworden in het voordeel van Huizen.
4: Huizen ARC dus 1-0, Alphen Adelderveen 3-0. Op de andere velden is er inmiddels ook weer gescoord. Bernardes is op gelijke hoogte gekomen in de thuiswedstrijd tegen Rodenburg. Daar is het 2-2.
7: Op mijn broek en mijn haar in de war.

0: Tino Martin en Billy Dans, ik hoor niks geks. Hazeswoudse Boys speelt thuis tegen SJZ en is op een 0-1 achterstand gekomen. Op de andere velden is er verder nog in de tussentijd niet gescoord. Over Alanderveen. Net, Kees, toen je zei Alanderveen zit wat beter in de wedstrijd, staat het ineens 3-0.
1: Ja, dat zeg je goed. En dat ging dan heel snel achter elkaar. Maar nu was het, of is het Alanderveen wat weer in balbezit is. En hebben blijven toch voldoende veerkracht om het spel toch weer naar zich toe te trekken. Het was net een Nijssel Steenhoff die een vrije trap van Alanderveen op het randje 16 meter van Alphen keihard op doel schoot. Langs de muur heen, maar die bal ging via de keeper van Alphen, Davy Visser, gelukkig naast voor heel Alphen. Maar uit de daaruit voortkomende corner werd geen gevaar gesticht door Alanderveen. Ja, Alanderveen is toch weer meer op het veld van Alphen dan andersom. Dus ja, ze hebben zich dan toch in die korte tijd die ze hebben daarvoor gehad, zich hersteld. En proberen echt die aansluitingstreffen te maken. Ja, aansluitingstreffen, dan is het nog maar 3-1. Maar goed, dan geeft de burger dan in ieder geval weer moed. Nu worden de veters van de scheidsrechter Erwin Timmermans even vastgemaakt. Dat heeft hij inmiddels gedaan. Ik had je tegenwoordig ook voetbalschoenen had zonder veters. Dat zie je toch tegenwoordig ook. Dan stappen ze zo in. Die schoenen heb ik ook, maar dan geen voetbalschoenen. Dat zijn wel makkelijk voor je, die instappers. Maar goed, dat terzijde. Nu is het Alanderveen wat weer de bal heeft. Er moet dan eventjes helemaal teruggespeeld worden naar de keeper van Alanderveen. Verboom, die ziet de bal met een ferme, lange trap naar voren. Maar dan kan Alphen oppikken op het middenveld. En dan even kijken wat eruit voortkomt. Dan gaat hij via Jaak van Rijn naar de rechterkant. Die gaat de bal voorgeven. Komt die bal voor in het strafschotgebied. Maar dan wordt hij weggewerkt door de verdediger van Alanderveen. En dan kan ingooi van Alphen gaan plaatsvinden rondom de middenlijn. En dat gaat Jaak van Rijn doen. Die zal hem waarschijnlijk zo te zien in ene keer proberen voor te gooien. Kijken of hem dat lukt. Nou, hij heeft wel gespierde armen met veel tattoos. Nou, hij maakt een aanloop, gaat weer terug. Hij weigert even. Ja, nou, dat gaat hij dan nog maar een keer proberen. Dat doet hij dus nu wel. Komt die bal inderdaad voor. Maar het is gelukkig voor Alanderveen keeper Verboom die de bal makkelijk uit de lucht plukt. 3-0 hier, 37 minuten gespeeld.
0: Huizen AFC op slag voor rust. 1-0 voor Huizen. Herman.
2: Dat klopt inderdaad. We hebben nog officieel 3 minuten te gaan in deze eerste helft. Er zal misschien een minuutje bij komen vanwege wat oponthoud voor kleine blessure. Die niet behandeld werd overigens, maar dan lag het spel wel even stil. Want dan wordt de bal uitgeschoten door de tegenstander. En dan kan de speler even bijkomen die dan op de grond ligt. Maar goed, ARC staat nog steeds met 1-0 achter. Het scorebord is inmiddels heel optimistisch. En geeft daar 2-0 aan. Maar goed, dat tweede doelpunt moeten we nog maar zien. Maar misschien is dat een vooruitziende blik van de persoon die het scorebord bedient.
0: Of heb je een doelpunt gemist, Herman?
2: Ja, dat zou kunnen zijn, ja. Maar dan heb ik ook hier op de tribune al het gejuich gemist. En dan heeft dat in de grootste stilte is dat dan gevallen, dat doelpunt. Maar goed, ARC probeert wel weer in de wedstrijd te komen. Maar het gaat dus gelijk op. Huizen is best ook wel een redelijk voetballende ploeg, net als ARC. En komt er ook soms best gevaarlijk uit en over de vleugels. En dan is het nu ARC wat probeert daar weer opnieuw te gaan opbouwen. Door het centrum heen, Dijkman naar de zijkant, naar Ossevoort. En dan eens even kijken. Ja, hij kan niet langs de lijn spelen, daar staat niemand. Moet weer terug naar Dijkman. Dijkman naar Esseling, de bal even rondspelen in de verdediging. En komt hij dan naar voren? Nee, gaat weer terug naar Dijkman. Want er is weinig aanspeelmogelijkheden nu dan, Ouwerdijk. Maar ja, die houdt de bal niet aan zijn schoen. En dan kan Huizen daar gaan overnemen. En zo gaan we hier langzamerhand in de richting van het rustsignaal. En staat de 1-0 nog steeds op het scorebord voor Huizen. Oh nee, daar staat er niet. Daar staat 2-0.
0: Toch heel gek dit. 1-0 voor Huizen in ieder geval tegen ARC.

0: Brass in Pocket van de Pretenders. Bij Huizen ARC heeft inmiddels het rustsignaal geklonken. De tussenstand daar is 1-0. In Alphen wordt er nog wel gevoetbald. Alphen aan Landerveen. Kees, 3-0 nog steeds?
1: Ja, het is nog steeds 3-0. Net was het wel Davy Remelius die er op rechts vandoor ging. Maar de grensrechter, of assistent scheidsrechter moet ik eigenlijk tegenwoordig zeggen, die vlagde voor buitenspel. En dat signaal werd overgenomen door scheidsrechter Timmermans. Dus dat is een buitenspelsituatie. Vrije trap inmiddels genomen door Alenderveen. En dan komt die bal in de voorhoede terecht. Maar dan gaat hij via een speler van Alphen gaat hij over de zijlijn. Is er een ingooi kan er genomen gaan worden door Sami Shurak. Op de middenlijn heeft hij inmiddels gedaan. Schiet dan de bal gewoon weer naar voren. Komt hij bij Jamel Molle van Alphen. Die speelt de bal naar Grimelius. Ja, die wordt in de rug getorpedeerd, om het zo maar te zeggen. En dat betekent dat op de middenlijn door Brian van der Nieuwendijk een vrije trap genomen kan worden. En dat doet Alphen dan rustig aan. Want ja, hier staat 43 minuten op de klok. Ja, dat betekent dat het inderdaad ook wel, of inderdaad bijna. Dan was het Davy Grimelius. Die werd weggestuurd in de diepte. Maar die bal gaat dan op het kunstgras te hard. En dan kan Davy die bal niet inhouden. En dat betekent dat Verboom, de keeper van Alphen of van Alenderveen, een doeltrap kan gaan nemen. Ja, het is hier 3 tegen 0. Alenderveen heeft zich wel herpakt hoor. Maar ze zijn ook op zich niet slecht aan het voetballen nu. Gaan ze er ook weer vandoor aan de linkerkant. Maar het is net het laatste setje wat ze dan net niet kunnen toebrengen aan de verdediging van Alphen. Waardoor het eigenlijk relatief makkelijk voor Alphen is om stand te blijven houden. Nu is het weer Alenderveen, maar die speler die verspeelt de bal. En dan is het, dat is Julissen Mazerijak die de bal verspeelt van Alenderveen. En nu wordt de spits van Alphen weggestuurd, maar die kan de bal niet inhalen. En dan kan het keeper van Alenderveen Verboom de bal weer rustig in het spel brengen. 44 minuten gespeeld. Ik denk dat de scheidsrechter zo af zal fluiten. Want er is één blessuretje geweest. Dan komt er misschien een minuutje bij. Maar dat zal het dan hooguit wel zijn. En dat is hier dan 3 tegen 0 op een zonnig sportpark erbij. Even deze avond nog afwachten. Brein de Bruin die gaat het strafschopgebied in. Die wordt dan afgevlacht door de assistent van Alenderveen. Ik denk dat dat overigens terecht was. 3 tegen 0 hier. En het zal bijna rust zijn.
0: Bijna rust ook bij SVC 08 Alphense Boys. Alphense Boys stond met 0-1 voor, maar is op slag voor rust op 1-1 gekomen. Daar een gelijkspel dus. De overige ruststanden krijgt u van mij zo naar de muziek.

Robert van Hemert en Zandloopster. Ik heb voor u de ruststanden van de clubs uit Alphen aan de Rijn. Huizen AC 1-0, SVC 08, Alphense Boys is 1-1. Den Horen Alphia is nog niet gescoord, 0-0. Net als bij BSC 68 SEV, ook 0-0. Hazenswoudse Boys SJZ staat 0-1. Alphen Alanderveen 3-0. Koude Kerk Nicolaas Boys 0-0 ruststand. KDO Zwammerdam al een hele tijd 1-0. Bernardus Rodenburg 5 doelpunten maar liefst 3-2. Bernardus heeft de voorsprong genomen. En Buitenbark Floriant, daar staat het 1-1.

Fairground Attraction en Perfect. Morgen, zondag 27 september, vindt de 12e editie van de Halve van Alphen plaats bij Sunset Beach Bar aan de Zegerplas. De 21 kilometer start om 10 uur. De wandelaars die starten om 8:30 's ochtends. Je kunt ook kiezen voor de 10 kilometer of een 5 kilometer door het prachtige Zegerslootgebied. De 10 kilometer start om 10:30. De 5 kilometer om 11 uur vanaf dezelfde startlocatie bij Sunset Beach Bar. Inschrijven is gratis en kan uitsluitend ter plekke vanaf 8 uur tot een kwartier voor de start van de afstand. Je afstand. Parkeerruimte is beperkt, dus kom op de fiets.

0: Smith & Burrows en All The Best Moves. Eens even kijken of AC ook All The Best Moves kan vinden in de tweede helft tegen Huizen. Kijken tegen een 1-0 achterstand aan. Herman, zijn ze alweer begonnen?
1: Ze zijn net weer begonnen, ja. Ze zijn in de 48e minuut van de wedstrijd. En ja, de stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van Huizen. Huizen heeft wel een keer gewisseld. AC is met dezelfde ploeg begonnen. Wat wel opvalt is dat in de voorgaande wedstrijden over het algemeen Boyd Baatje als centrumspits speelde. Maar deze wedstrijd staat hij toch meer weer aan de buitenkant, aan de rechter buitenkant. En staat Reineveld vaak in de spits. Ja, of dat handig is, ik weet het niet. Baatje is wel de topscorer zeg maar, van ARC met 4 doelpunten in deze competitie. Maar goed, hij heeft natuurlijk de snelheid om via de zijkanten gevaarlijk te worden. Momenteel ARC in balbezit, probeert daar een aanval op te bouwen. Verkeerde paas naar voren toe en dan komt die bal zomaar terecht bij Huizen. Kan er een schot komen en dan gaat Timmers lang uit naar de grond om die bal te pakken. Want dat was dan toch eventjes balverlies en dan kan het toch ineens gevaarlijk worden. Nu weer een verkeerde paas van ARC waardoor Huizen kan overnemen. Maar nou is het Baatje die er heel goed tussen zit, storend. Nu de bal probeert naar de zijkant te spelen, daar zo naar Reineveld. Reineveld heeft een man voor zich. Wat gaat hij doen met de bal? Geeft hij hem mee? Hij geeft hem mee aan de zijkant met de opgekomen verdediger Nico Sevoort. Maar die kan de bal niet in zijn bezit houden en dan zou Huizen kunnen overnemen. Waar het niet, ja, Huizen neemt inderdaad over. En dan komt hij wel terecht weer zo bij Huip Oversloot. Die probeert Baatje te bereiken. Daar zit weer een speler tussen, maar Baatje gaat hard in gevecht met zijn tegenstander en krijgt dan nu een vrije trap mee. En dat betekent dat ARC balbezit krijgt. We zijn terechtgekomen in de 50e minuut. Stand nog steeds 1-0 in het voordeel van Huizen.
0: Dan neem ik een rectificatie, want ik noemde Den Horen Alvia een ruststand van 0-0. Maar de stand daar is 2-2, wel in evenwicht dus. Kees, Alfa Alanderveen, zijn ze alweer begonnen bij jou?
2: Nee, ze zijn nog niet begonnen. De eerste spelers zijn wel op het veld verschenen. We staan hier nog altijd met 3-0 voor Alphen. En we zijn in afwachting van de scheidsrechter en de rest.
0: Geen Kees hoor ik.
2: Klopt, Hans.
0: Hans, ja. Nieuw bij Studio Alphen. Loop mee met Kees en je wordt gelijk voor de Leeuwen geworpen.
2: Voor Hans van Leeuwen, ja, klopt. Kees van Leeuwen.
0: Oké. Okay. Nou, we wachten even af tot de bal weer gaat rollen. Dan komen we weer bij je terug.

0: Fleetwood Mac en Everywhere. Scheidsrechter Timmermans heeft voor de tweede helft gefloten bij Alphen Aanlanderveen. Kees of Hans, zijn er nog wissels?
1: Er zijn op dit moment geen wissels bekend. Wel is er op dit moment een voortvarende start van Aanlanderveen. Ze zullen ook wel moeten. Ze staan met 3-0 achter. Dus ze zullen alles op alles moeten zetten. Of ze kwaliteit genoeg hebben om dat... Om terug te komen, dat zal moeten blijken. Daarom wordt het een hele interessante, spannende tweede helft.
0: Herman, Huizen ARC, nog steeds 1-0?
2: Ja, het is nog steeds 1-0. Het is wel dat ARC stevig begonnen is aan de tweede helft. Die willen eigenlijk in het begin nog even die gelijkmaker maken. Maar dat is nog niet gelukt. Het was het enige schot op doel tot nog toe. In deze tweede helft van Sam van Aalst. Maar dat was schot, dat verontrustte de doelman van Huizen niet. En die kon die bal makkelijk pakken. Nu is het ARC wat opnieuw probeert aanval op te zetten. Naar voren toe die bal te spelen. Wordt daar af en toe matig verdedigd door Huizen. Ook hier is het, eens even kijken, Ouwekerk die erbij zit. Die denkt dat hij zelf de inworp krijgt. Maar zowel de grensrechter als de scheidsrechter geven aan dat het een inworp voor Huizen is. Dat betekent dat ARC in ieder geval deze aanval niet kan voortzetten. En moet de speler van Huizen even een paar meter achteruit om de goede plek te vinden voor de inworp. Nou, dat betekent dat die inworp komt daar. En die komt daar op het hoofd van Boyd Baatje. Die kopt hem terug, komt terecht bij Ouwekerk daar zo. En dan is het, Baatje. Ja, ze lopen elkaar in de weg bijna. Is het toch Baatje die doorzet? Kan die doorkomen? Nee, de goede tackle daar zo. Hij wordt toch flink geraakt eigenlijk, Baatje. Maar goed. Scheidsrechter fluit niet. En dan de andere kant op. Snelle uitval van Huizen. En eens even kijken. Ja, staat Oversloot staat er wel bij. En ook Dijkman is op tijd terug. En dat schot van Huizen is ook van matige kwaliteit. Zodat de stand hier nog steeds 1-0 blijft in de 56e minuut.
0: Alphen Aanlanderveen, er is gescoord.
1: Klopt. Weer door Aanlanderveen. Het staat dus 4-0.
0: Alphen.
1: Dus weer door Alphen, ja. Het staat dus 4-0.
0: Heb je een doelpunt te maken?
1: Degene is Bouwhuis.
0: Kilian Bouwhuis. Die is ingevallen,
1: Kilian Bouwhuis,
0: dus begrijp ik.
1: Een prachtig doelpunt.
0: Ja.
1: Ja. Ze lopen nu weer terug naar de middenstip voor de vervolg. En het wordt een zware dobber voor Aanlanderveen om 4-0... om daar nog iets tegen te gaan doen.
0: Kilian Bouwhuis.
1: Ja, ze zijn nu weer afgetrapt. En ik zie dat ze de aanval zoeken. Maar dat is op dit moment in de kiem gesmoord en wordt teruggespeeld naar de keeper. En we zullen straks wat verder informeren over hoe het verloopt.
0: Hans, nou kon jij de eerste helft relatief rustig kijken, zonder koptelefoon en microfoon in je hand. Wat is de indruk van de beide ploegen als leek, zeg maar, neutrale toeschouwer in die eerste helft?
1: Ja, ik vind dat de afspiegeling van 4-0 misschien iets groot is, maar de intensiteit...

0: Spits van Alphen is wat hoger en wat beter dan bij Aarlanderveen. Ze zijn fysiek ook wat sterker. Dus ik denk wel dat, ja, dat het niet gek is dat Alphen voorstaat.
1: Studio Alphen, Studio Kaag en Brasem, RTV Hollands Midden.

0: In de hoop dat alles achter me verdwijnt.
1: Higo en het nummer Antwoord, muziek van Nederlandse bodem. Herman Scholten bij Huizen ARC. Ik hoorde jou net zeggen, Boyd Baatje die speelt nu aan de zijkant. Zie jij hem liever als spits? Jij ziet ARC vaak.
2: Nou ja, hij kan ook aan de zijkant spelen. Dat deed hij eigenlijk onder de vorige trainer ook. Was hij meer een wingback eigenlijk. Verdedigend en aanvallend aan de zijkant, opkomend. Die rol die was hij in het begin van dit seizoen kwijt. Hij speelde dus als spits, maar nu is hij weer terug aan de zijkant. En hij schoot zo straks op het doel. Die bal die ging een metertje langs het doel heen, langs de paal. En dat was een mogelijkheid in ieder geval voor ARC. Maar ze hebben net een dubbele wissel doorgevoerd ook. Thomas Dijkman, centraal verdediger, en Arjen

0: Oudijk. De middenvelden die hebben het veld verlaten en zijn vervangen door Yannick van Doorn in de verdediging en Evan Schens op het middenveld. Maar goed, het is ARC wat probeert een beetje druk te zetten op Huizen. En wat probeert die gelijkmaker te maken. Huizen heeft deze tweede helft nog niet echt heel veel laten zien eigenlijk. In aanvallend opzicht, laten we het zo zeggen. Maar goed, dat hoef je ook niet te doen. Je hoeft maar één keer uit te vallen en een doelpunt te maken. En dan ben je er al. Maar ARC probeert in ieder geval die gelijkmaker op het bord te krijgen. Is daar nog niet in geslaagd. We zijn inmiddels 62 minuten onderweg in deze wedstrijd. En nog steeds die 1-0 op het bord in het voordeel van Huizen.
1: Alfa Alanderveen 4-0. Is Alfa op jacht naar meer doelpunten? Hans?
2: Ja, dat zou je kunnen zeggen. De intensiteit neemt hier toe. Inmiddels is er een wissel heeft er plaatsgevonden op dit moment. Vertel zo wie die wissel is, maar op dit moment is het even spannend. Ja, de Alanderveen komt er weer goed uit. De druk wordt opgevoerd door Alfa. En inmiddels is er dus een speler uitgegaan bij Alanderveen. Dat is Louis van den Berg. En erin is gekomen Jasper van Lente. En of die het verschil zal maken, dat moet nog blijken. Op dit moment is in ieder geval één ding duidelijk. De bal ligt nu even dood aan de zijlijn. Op dit moment is duidelijk dat de Alfa er een schepje bovenop doet. En dat het voor Alanderveen moeilijk wordt om hier nog partij aan te geven. Op dit moment gaat de keeper van Alanderveen, dat is Verboon, die trapt uit en de bal komt over de middenlijn en gaat vervolgens weer uit. Dus dat is een aanval die gesmoord wordt. Inmiddels wordt ingegooid door Alanderveen. Wordt goed verdedigd door Alphen. En inmiddels zie ik dat er een counter komt van Alphen. Een hele mooie counter zo te zien zelfs. Er wordt over de middenlijn gespeeld en nu naar de buitenspeler. En daardoor hij wordt afgefloten door het buitenspel. En daardoor wordt de kans op een 5-0 voorsprong op dit moment verkeken.
1: Goed, komen straks bij je terug, Hans. Ik heb voor de volledigheid nog even de tussenstanden op de andere velden. SVC 08, Alphense Boys staat 1-1. Den Horen Alvia 2-2. BSC 68, SEV 0-0. Hazeswoudse Boys, SJC 0-1. Alphen Alanderveen 4-0. Koudekerk Nicolaas Boys 0-0. KDO Zwammerdam 1-0. Bernardus Rodenburg 3-2. En Buitenpark Florian staat 1-1. Huizen ARC nog steeds 1-0. Herman?
0: Inderdaad, en het leek er even op alsof Huizen een aanval kon opzetten omdat er een foutje werd gemaakt in de verdediging van ARC. Maar ja, het paasje van de aanvallen van Huizen was ook helemaal verkeerd. Dus die kans die ging verkeken. En het is inderdaad de ARC wat nu weer de bal heeft veroverd. En wat probeert weer een aanval op te bouwen. Het is Tjerk Lichtvoet op het moment in balbezit. Die drijft de bal een stukje op, kan niet verder, moet om zijn as draaien. En moet dan helemaal terugspelen eigenlijk, ja. En dat is ook een beetje een ongelukkige bal naar Van Doorn. Want die moet dan de bal op zijn borst opvangen. En dan inspelen. Sam van Aals. Sam van Aals krijgt ook een duwtje in zijn rug. Blijft in balbezit. Combinatietje met Boyd Baatje. Van Aals draait naar binnen toe. Geeft nu de bal goed mee met Rijneveld. Rijneveld moet die bal voor het doel trekken. Dat lukt niet. Die bal die gaat gewoon achter over de achterlijn. En dan is het een doeltrap voor Huizen. En blijft de stand nog steeds 1-0 in het voordeel van Huizen.

0: Ryan Paris en Dolce Vita. Alfa Alander Veen 4-0. Hans, is er nog wat veranderd in de stand?
1: Nee, de stand is nog hetzelfde. Op dit moment ligt de aanvoerder van Alander Veen op de grond. Hij heeft zo te zien een blessure aan zijn neus. Iedereen staat eromheen. Hij wordt overeind geholpen. Dus hij zal straks ook wel weer verder gaan. Ja, hij staat er weer en hij loopt weer. En wat ik kan melden is dat het een enorm spannende wedstrijd aan het worden is. Het gaat over en weer. Maar de grootste kans was toch weer voor Alphen. Ze kwamen alleen voor de keeper. En er moest een speler aan te pas komen om het doel te verdedigen. En dat zorgde er toch voor dat het gewoon 4-0 bleef. En er is weer een nieuwe wissel binnengekomen bij Aarlanderveen. En dat is dat Roy van Dijkman, die is eruit. En Yassine Yacoubi is erin. Inmiddels is weer Alf aan de lijn, of aan de bal. En Ryan de Bruin geeft een voorzet. En dat komt alleen voor de keeper, Bouwhuis. En ja, hij gaat erin. Je bent getuige van een doelpunt. Het is dus 5-0 op de 63ste minuut. Dankzij een mooi doelpunt van Bouwhuis en een mooie aanval. En een goede weerspiegeling ook van de situatie zoals die op dit moment hier is.
0: 5-0, Kilian Bouwhuis. Herman Scholten bij Huizen ASC. Nog een kwartiertje te spelen, schat ik zo in.
2: Ja, 20 minuten nog. Maar vrije trap nu voor ARC. Sam van Aal staat achter de bal. Zijkant draait de bal in. Moet ingekopt worden. Wordt weggekopt daar zo. Dan komt de bal opnieuw bij Van Aals terecht. Die brengt hem opnieuw in het 16 meter gebied. Hele hoge bal. Daar kan koppend eigenlijk niemand bij komen. Maar die bal die blijft omhoog gaan. En dan eens even kijken. Ja, zou je zeggen het is een overtreding. Maar lichtvoet vangt die bal op. En die draait weer om zijn eigen as. Hij heeft twee man in zijn buurt. Ja, wat gaan die doen? Dan komt die bal toch nog weer in het doelgebied terecht. En wordt hij nu weggetrapt door Huizen. Er staat Sam van der Hoorn inmiddels langs de kant klaar om die bal of om als invaller in het veld te komen. Verre bal nu weer vooruit. Nou, daar kan eens even kijken wie is het. Jannik van Doorn helemaal niets mee doen. Zo net zagen we nog wel een hele gevaarlijke aanval van Huizen. Het was na een hoekschop van ARC. Werd de bal weggewerkt met een hele verre trap naar voren toe. En waarna dus inderdaad de Huizenspeler eigenlijk vrij veld had richting doel. Maar hij maakte het zichzelf moeilijk. En kon dus niet echt goed meer die aanval gaan afronden. En daar kon er nog net een voetje tussen komen van een ARC-speler. Want anders was het zonder twijfel 2-0 geweest. Goed, 72ste minuut aangekomen. Wissel toegepast bij ARC. Stand nog steeds 1-0.
0: Ik heb nog drie tussenstanden voor u.

0: Den Horen. Alvia is 2-3. Stond 2-2. Alvia op voorsprong gekomen. Hazeswoudse Boys SJZ is 0-2 geworden. En Bernardus Rodenburg staat op 3-3. Wij gaan naar het nieuws van 4 uur en zijn daarna terug met de slotfase van de voetbalwedstrijden.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook voltleider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu
8: Sportlokaal.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
8: Studio Alphen.
0: Ja, goedemiddag. Welkom bij het derde uur van Sportlokaal van Studio Alphen met de slotfase van de voetbalwedstrijden. Huizen ARC. Herman, maakt ARC nog aanspraak op een gelijkmaker?
11: Ja, ja, het is maar hoe je het bekijkt. Hè. We hebben nog een kwartiertje te gaan in deze wedstrijd. En ja, als je ze niet maakt, dan maken ze niet. En als Huizen nog een keer scoort, is 2-0. Van alle kanten op nog.
0: Waar het niet alle kanten op kan, is bij Alphen Alanderveen. Want daar staat het 5-0. Afgetekende overwinning, Hans, voor Alphen.
12: Ja, klopt. 69e minuut zitten we in. En er is weer een nieuwe wissel heeft er plaatsgevonden bij Aarlanderveen. Er is er weer eentje uit. En dat is Nispel Steenhof. En er is ingekomen Eilon van Gils.
0: Huizen ASC. ASC kijkt al lang tegen een 1-0 achterstand aan. En misschien is dat een beetje het verhaal van ASC. Het voetbalt goed, maar het scoort te weinig, waardoor er ook gelijk al werd gespeeld tegen Aalsmeer en tegen Dem, waarin het misschien meer had verdiend. Is dat vanmiddag ook zo, Herman?
11: Nou, of ze meer verdient, dat wil ik niet.

0: 1, 2, 3 zeggen hoor. Maar goed, ja, je moet je kansen moet je benutten. En zoveel echte grote kansen zijn er voor ARC ook weer niet geweest. Dat zou overdreven zijn om dat te zeggen. Er zit wel een speler van Huizen nu op de grond. Die is in licht geblesseerd. Maar ik heb wel gezien dat door de laatste wissel ARC eigenlijk 1-op-1 in de verdediging is gaan spelen. Dus met 3 verdedigers. En dat Sam van der Hoorn, de invaller, met zijn lengte voorin geposteerd is. En een extra, ja, extra stootkracht moet gaan verlenen aan de aanval van ARC. Want ja, je wilt natuurlijk graag nog een doelpuntje maken. En dan haal je in ieder geval nog een gelijkspelletje eruit. Maar goed, het zal lastig worden. Want zoals gezegd, echte grote kansen heeft ARC zichzelf nog niet geschapen.
1: Gaan we naar Alfa Alanderveen, want daar is gescoord. Is het weer Alfa?
2: Het is weer Alfa. Het is 6-0 geworden door een prachtig doelpunt van Jaap van Rijn. En in die afgelopen periode is er ook nog wel een tegenactie geweest van Alanderveen. Ze hebben op de lat geschoten voor het eerst. En helaas is hij er dus niet ingegaan. En daarom staat het nog altijd 6-0 op de 71ste minuut.

0: Het goede doel en zwijgen. Nou, zwijgen, dat doe ik niet, want anders krijgt u geen tussenstanden mee. Alphense Boys is op een 1-2 voorsprong gekomen bij SVC 08. Alvia die heeft de leiding genomen in de wedstrijd uit bij Den Horen. Daar staat het 3-4. En Hazeswoudse Boys SJZ is 0-3 geworden. Pijnlijk voor Hazeswoudse Boys dat verleden week ook al verloor. Huizen ARC. Spannende slotfase, Herman.
1: Valt een beetje tegen. Nog niet echt heel spannend wil het worden. Zo net was er weer een mogelijkheid voor Huizen om door te drukken. Lukte niet. Schot werd gekeerd door doelman Timmers. Nu is het weer ARC wat de aanval zoekt. Ze probeert het 16 meter gebied te bereiken. Dat lukt dan weer niet. Komt die bal wel weer in de afvallende zin bij ARC terecht. Ingespeeld, duwtje in de rug bij Reineveld. Bal kwijt. Kan Huizen weer overnemen. En ondertussen hebben we nog 7 minuten te gaan in deze wedstrijd. En ja, ik moet zeggen dat ARC zich eigenlijk geen kansen kan creëren. Weinig in het 16 meter gebied terechtkomt. Dat lukt niet echt. Dan komt er nu weer een wissel. De laatste wissel denk ik voor Huizen zal het zijn. En moet eerst die wissel plaatsvinden natuurlijk. Maar ja, ARC komt er eigenlijk niet echt gevaarlijk in de buurt van het doel van Huizen. Ja, af en toe een schot van buiten de 16 meter. Maar dat brengt toch relatief weinig gevaar met zich mee. Die schoten zijn of te zacht of niet zuiver genoeg. Maar toch meestal een hele makkelijke prooi voor de doelman van Huizen. En ja, de tijd gaat inderdaad dringen natuurlijk. 7 minuten, misschien dat er nog 1 of 2 minuutjes extra tijd bij komen. Maar ja, het wordt moeilijk voor ARC. Maar ja, het kan zomaar gebeuren. Nu dus, komt die bal. Ja, dan is het een beetje te moeilijk. Het is niet een voorzet à la Van Bommel en een sprong naar de bal van Gakpo. Het was dit keer Reineveld die naar de bal sprong. Raakt de bal wel, maar die kan geen vaart geven aan de bal. En dan komt hij in de handen van de doelman van Huizen terecht. En is inmiddels het spel hervat. En is de bal terechtgekomen bij Victor Timmers, de doelman van ARC. Nou, aan de andere kant, Ossevoort. Kijkt hij. Plaatst de bal onmiddellijk naar voren toe. Boyd Baatje, die is te klein om erbij te komen. Dan kan de bal weggekopt worden door Huizen. Maar is het uiteindelijk Huip Oversloot die de bal in zijn bezit kan krijgen. Nou, even kijken. Waar kunnen we naartoe? Als ARC zijn de Nico Ossevoort weer. Nico Ossevoort naar de zijkant toe naar Matt Veerhuis. Waarvan ik ook deze wedstrijd relatief weinig gevaar heb zien komen. Meestal is die vanaf de linkerkant uiterst gevaarlijk. Met zijn snelheid en met zijn aanvallen. Maar tot nog toe niet echt gezien in deze wedstrijd. Nou wordt die bal ingegooid. Dan is daar het doelpunt. Dan is daar de gelijkmaker van Maarten Reineveld. Want die bal die stuitert over de verdediger heen. Komt voor de voeten van Reineveld. En met de zijkant van de voet tikt hij de bal in het doel. En zo wordt het hier 1-1 in de... En dan moet ik even op een klokje kijken. Maar dat zal ongetwijfeld de 85ste minuut zijn.
0: Gaan we naar Alphen tegen Alanderveen. Daar is de wedstrijd natuurlijk al lang gespeeld bij een 6-0 stand. Doet Alanderveen er nog wat aan om in ieder geval de eretreffer te maken?
2: Ja, ze proberen het wel, maar ze zijn er niet toe in staat. De beste kansen zijn echt nog voor Alphen. Zojuist was Bouwhuis heel dicht bij een doelpunt. Hij kwam alleen voor de keeper terecht. Hij schoot hem net naast. Op dit moment overigens is aanval van Alanderveen. Wordt iemand uitgespeeld en er wordt geschoten en er wordt geblokt. Dus weer een schot en de keeper pakt hem en daardoor blijft het gewoon hier 6-0. Waarbij de grootste kans op 7-0 aanwezig was dankzij een hele mooie kans van Bouwhuis.
0: Nou, stond Alphen al snel op voorsprong voordat Kilian Bouwhuis erin kwam. Maar maakt hij een beetje het verschil in de tweede helft?
2: Nou, je zou kunnen zeggen dat de wedstrijd eigenlijk al gedaan is. En dat het niet meer uitmaakt of Bouwhuis wel of niet er meespeelt. Ik heb nog wel een wissel te melden. Alphen aan de Rijn heeft Davy Grimeliers eruit gehaald. En Mees de Vrijter is ervoor in de plaats gekomen. En we zijn inmiddels op de 80ste minuut aangeland hier.
0: Oké, heb ik nog 2 tussenstanden voor u. In Hazeswoude is er volop gescoord. Bernardus Rodenburg staat inmiddels 4-4. En Koudekerk heeft een voorsprong genomen tegen Nicolaas Boys. Daar staat het 1-0.

0: The Doobie Brothers and What a Fool Believes. Bernardus Rodenburg is inmiddels 4-5, zo vlak voor het einde. En Koudekerk is op een 2-0 voorsprong gekomen tegen Nicolaas Boys. Slotfase van Huizen AC, 1-1. Herman.
1: Klopt inderdaad, nog steeds 1-1. En we zitten inmiddels in de blessuretijd. De officiële speeltijd is verstreken. Huizen kreeg een hele grote mogelijkheid, maar een nog grotere mogelijkheid was er voor AC. Toen de speler van Huizen de bal verkeerd terugspeelde op de eigen doelman. Die bal die werd onderschept door Maarten Rijneveld en die tikte hem door. Eigenlijk naar Matt Veerhuis. Matt Veerhuis kreeg die bal op zijn voet. Stond ja, op de doellijn zou je kunnen zeggen, maar verprutste die kans. Hij hoefde hem alleen maar een tikje te geven over de doellijn heen. Dan was hij erin gegaan. Dat was zo'n beetje een minuut na de gelijkmaker. Maar goed, het is niet gelukt. Weer opnieuw ARC nu in aanval. Eens even kijken. Komt die bal? Komt die bal voor het doel? Nee, daar kan met Veerhuis niet bij komen. Wordt daar weggewerkt. Afvallende bal lijkt voor ARC. Nee, is voor Huizen. Nu kan Huizen er weer uitkomen. Wordt die bal gestuit daar door Huip Oversloot. Maar die speelt dan tegen zijn tegenstander aan. Stuit het de bal de andere kant op. Is het aan de andere kant opnieuw Ossevoort? Ossevoort trekt de bal voor het doel. Te hoog en te ver weg. En dan wordt er een overtreding gemaakt door Timon Hopman, die zijn tegenstander een te veel duwtje geeft. En dan is het een vrije trap voor Huizen. En zijn we dus echt in de blessuretijd. En ik weet niet wat de scheidsrechter erbij trekt. We komen nu in de

0: 48e minuut terecht. Dus dat betekent 3 minuten blessuretijd. En zoveel blessures zijn er niet geweest, hoor. Dus het zal toch wel snel afgelopen zijn. Ja, maar beide ploegen spelen natuurlijk volop de winst eigenlijk voor de winnende treffer in deze wedstrijd. En ja, of dat gaat lukken, de bal gaat over de zijlijn. En dan is het een inworp voor ARC. Boyd Baatje gaat zich daarmee belasten. Eens even kijken, gooit hem naar Maarten Rijneveld. Die speelt hem in één keer door naar Van der Hoorn. Van der Hoorn moet naar binnen trekken. Het is niet een geweldige technicus, maar moet die bal voor het doel trekken. Lukt met enig geval, krijgt hij die bal voor. En dan, oh, in vrije positie. Jongens. In vrije positie is het daar Rijneveld die de bal eigenlijk alleen maar in het doel hoeft te plaatsen. Maar schiet hem hoog over het doel heen. En dan is het een doeltrap voor de doelman van Huizen. Het had inmiddels wel 3 doelpunten kunnen zijn voor ARC. Maar er staat nog maar steeds 1 doelpunt op het scorebord. En dat betekent dat het nog steeds 1-1 is.
1: Denk aan je hart, Herman. Ga naar Alfa.
0: Genoeg medicijnen bij me.
1: Oké, prima. Alfa Alanderveen 6-0. Hans.
2: Klopt. Het is hier razendspannend, want het lijkt er echt op dat Alanderveen op jacht is nu naar de eretreffer. En dat is op dit moment nog niet gelukt. Er komt nu een vrije trap aan, waardoor ze misschien daar een nieuwe kans op zullen gaan maken. De bal wordt klaargelegd en de spelers gaan een muurtje vormen. En de keeper gaat zich positioneren om te zorgen dat die eretreffer niet tot stand komt. Nou, we hopen dat we dit even mee kunnen maken. Er wordt een aanloopje langzaam voorbereid. En de muur wordt nog eens een keer opnieuw gezet. De scheidsrechter die leidt overigens de wedstrijd best wel goed. Het is een sportieve wedstrijd. Inmiddels gaat het fluitje en daar komt de vrije trap. En hij gaat net over. Het is jammer. De eretreffer moeten we helaas nog even op ons buik schrijven. Het is een leuke wedstrijd. Maar het is wel een hele duidelijke wedstrijd waarin Alphen de boventoon voert. En het is in de 87e minuut nog steeds 6-0.
1: Gaan we nog even naar Huizen ARC voor de absolute slotfase. Afgelopen, begrijp ik. Oh, de wedstrijd is afgelopen. Het is 1-1 geworden daar, Huizen ARC. 2 levensgrote kansen nog in de slotfase voor ARC. Maar ze moeten weer genoegen nemen met een punt in een uitwedstrijd. Als zoals eerder tegen Aalsmeer en tegen Dem. Alfa Alanderveen, slotfase daar. 6-0, Hans.
2: 88e minuut en we zijn op zoek naar de eretreffer nog altijd van Alanderveen. Ze hebben op dit moment de bal, maar er wordt afgefloten omdat er iemand een blessure heeft. Het is een sportieve wedstrijd. Je merkt ook dat het, dat als er iemand kramp heeft, dat de tegenpartij ook de ander helpt. En dat, dat zie je ook wel eens anders. Dus het is een fijne wedstrijd om naar te kijken. Hij is intensief. Maar hij is ook sportief. De scheidsrechter pakt nu de bal en geeft, geloof ik, een scheidsrechterbal. Ja, en hij geeft hem aan de keeper, omdat hij even de wedstrijd moest onderbreken voor een blessure. En dat betekent dat Alf aan de bal is en nu weer een verre trap. En naar Bouwhuis, die weer alleen voor het doel is. Hij wordt afgeblazen met buitenspel. Dus die kans gaat over en blijft op de 89e minuut hier 6-0.
1: Nou hoor ik, Hans, dat Alanderveen nadrukkelijk is op zoek is naar die eretreffer. Alphen dringt dat helemaal niet meer aan, naar die 6-0. Je zou zeggen, we gaan werken aan het doelsaldo.
2: Ja, Alphen werkt zeker aan dat doelsaldo en dringt nog steeds aan. De kansen zijn er ook nog steeds, maar ze missen soms wat kansen. Er is wat meer slordigheid in de wedstrijd geslopen, waardoor de doelpunten op dit moment even uitblijven. En iedereen vindt denk ik ook 6-0 wel weer genoeg. Op dit moment, Alanderveen doet een uitgooi. En die gaat naar een buitenspeler die hem misschien voor gaat krijgen. Er zijn veel verdedigers die dat allemaal verhinderen. En er wordt een nieuwe poging gewaagd om te kijken of die bal toch nog voor kan komen. En er wordt steeds verder teruggedrongen, waardoor het een langer en moeilijker verhaal wordt. Nu komt er toch een kleine kans om die bal voor te krijgen als hij hem binnenhoudt. Althans, een klein gevecht met de cornervlag zie ik. En het is 90 minuten en nog steeds 6-0.
1: Ik denk dat het daar ook bij blijft. Mocht er nog wat gebeuren, dan komen we bij je terug, Hans.
3: Mis is niets vanaf de sportvelden.
4: Ieder weekend bij ons op de radio.
3: Studio Alphen, Studio Kaag en Brasem en RTV Hollands Midden.
4: Brengen je dichter bij de sportvelden.

Justin de Wild en Cheerio. Ik heb voor u wat eindstanden van de diverse wedstrijden van de Alphense clubs. SVC 08 Alphense Boys is 1-2 geworden. Tweede winst dus voor Alphense Boys in deze competitie. Koudekerk wint met 2-0 van Nicolaas Boys. KDO Zwammerdam is geëindigd in 1-0. En Huizen ASC, u hoorde het net van Herman, is geëindigd in 1-1. Wordt er nog gevoetbald in Alphen Aanlanderveen? Nee, is ook afgelopen, hoor ik inderdaad. Daar is het 6-0 gebleven. Voor de rest heb ik alleen nog maar tussenstanden. Dus ik wacht nog even op de eindstanden voor u. En dan gaan we straks nabeschouwen op alle wedstrijden.

Ik heb voor u nog uitslagen van de voetbalverenigingen van Alphen aan de Rijn. Huizen ARC 1-1. SVC 08 Alphense Boys 1-2. Den Horen Alvia is nog gelijk geworden. 4-4. Hazeswoudse Boys SJZ is 1-4 geworden. BSC 68 SEV 0-0. Maar daar wordt nog gevoetbald volgens mijn app. Alphen Aanlanderveen 6-0. Koude Kerk Nicolaas Boys 2-0. KDO Zwammerdam 1-0. En er wordt ook nog gevoetbald. Lijkt me heel sterk, maar volgens de app wel. Bernardus Rodenburg staat 4-5. En Buitenpark Florian staat 1-1.

0: Dat was Vrouwtje met Geen Rem. Koude Kerk speelde vandaag tegen Nicolaas Boys. En Nicolaas Boys, dat had verleden week met 4-0 van Alphen gewonnen. Koude Kerk speelde zelf 0-0 tegen Roak. Mooie wedstrijd dus. En hoe die geëindigd is, ja, dat gaan we horen van trainer Anthony Servinius. Anthony, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Sorry, ik moest mijn koptelefoon even opdoen. Ja. Anthony, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hai. Wedstrijd is geëindigd in een overwinning voor jullie.
1: Ja, klopt inderdaad. 2-0 gewonnen. Een wedstrijd die moeizaam verliep. Waar Nicolaas Boys al bekeken tegen Alphen vorige week. Dus we wisten wat we konden verwachten. Gewoon een goede ploeg met veel energie erin. En we waren daar wat moeite mee. Maar uiteindelijk hebben we een mooie vrije trap van Luca van Raymond. Kwartier voor tijd en een mooie bal van Kevin Vonk. 2-0 gewonnen. Ja.
0: Dus in de slotfase eigenlijk pas lang 0-0 gebleven.
1: Lang 0-0 gebleven inderdaad. Het golfde wat heen en weer. Op een gegeven moment hadden wij wat meer balbezit. Maar we kwamen er lastig doorheen.
0: Ben je tevreden met de vertoning van je ploeg vandaag?
1: Als trainer ben je altijd kritisch, hè?
0: Dus ja, daarom.
1: Dingen die goed gaan, maar je ziet ook verbeterpunten. Ik denk dat we wat goed ging is dat we geconcentreerd bleven. Dat we rustig de bal lieten rondgaan. Wat beter kan is dat we toch in de duels kwamen waar we niet in willen komen. Dus dat moet anders.
0: 4 punten uit 2 wedstrijden. Nog geen doelpunt tegen.
1: Nee. Dat zegt nog niks hoor. Want vorige week tegen Roak hadden zij ook wel kansen natuurlijk. We proberen steeds een stap te zetten. Ik denk dat we weer als trainerstaal, maar dat doen we echt vanaf het begin. En gaandeweg wordt het steeds wat beter. Maar we zijn er nog niet.
0: En wat is de verwachting, de doelstelling van Koude Kerk dit seizoen in de vierde klasse?
1: Ja, het is me vaak inderdaad gevraagd. Goeie vraag. Ik heb gezegd, laten we gewoon door de winterstop kijken waar we staan. Deze ploeg is natuurlijk 2 keer achter elkaar gedegradeerd. Ik ben net begonnen. En je bent wat nuances aan het aanbrengen in je speelwijze. Dat gaat stap voor stap. Van de week ook woensdag gespeeld tegen Football Factory voor de LFV Cup. 1-4 gewonnen. Zie je ook dingen die voor verbetering vatbaar zijn. Dat is wel met een paar wissels. Dus doelstellingen hebben we nog niet bepaald. Hoe gek het ook klinkt.
0: Goed hè. 4-1 winnen, 2-0 winnen en toch kritisch zijn als trainer.
1: Zeker, ja. Dat moet ook, hè? Als ik verslap, dan verslapt iedereen.
0: Ja, dat is zo. Volgende week spelen jullie tegen?
1: Goeie vraag. Ga ik zo even lekker kijken.
0: Oh, ja. Ik heb het ook niet zo 1, 2, 3 bij de hand.
1: Ik kijk gewoon van wedstrijd tot wedstrijd. Ik ga me morgenochtend weer focussen op de volgende tegenstander. En we gaan nu eventjes lekker genieten.
0: Eerst even die 2-0 overwinning vieren.
1: Zeker. Ja, absoluut.
0: Dankjewel.
1: Hartstikke bedankt. Joep. Fijne middag. Dank u wel. Dag.

0: Uptown Funk, Mark Ronson en Bruno Mars. Alphense Boys speelde vanmiddag in Wassenaar tegen SVC 08. En won daar met 1 tegen 2. Een prima begin van de competitie. Trainer Eli Watimouri.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Verleden week gewonnen, vandaag gewonnen. Kan niet beter.
1: Ja, dit 6 punten uit 2 wedstrijden. Maar dat heb ik vandaag ook tegen mijn ploeg gezegd. Gewoon nederig blijven, want uiteindelijk heb je nog 24 te gaan. Maar dat je na 2 wedstrijden al 6 punten hebt, ja, dik verdiend.
0: Vandaag ook een verdiende overwinning?
1: Ja, ik denk dat wij tegen een goed FPC, die in de organisatie gewoon heel degelijk staat, misschien wel 80 minuten de bal hebben. Komen eigenlijk tot weinig kansen, maar iets meer kansen dan SVC. In de eerste helft kom je op een terechte 1-0 voorsprong, waarbij een scrimmage met Pierre en Thierry Anthony uiteindelijk een doelpunt oplevert. Maar ze komen eigenlijk in de voor de rust 1 keer in onze 16 meter. En dat is gelijk een doelpunt. Waardoor je de tegenstander eigenlijk bepaalde hoop geeft, onnodig. En dat zorgt ervoor dat je in de tweede helft extra energie moet leveren met elkaar. En Jesse Jaspersen, die net als vorige week de matchwinnaar was, is dat vandaag wederom.
0: Kijk, dat is belangrijk voor Jesse Jaspersen. Nu zeg je terecht, ja, geen euforie. 2 keer winnen, 2 keer 2-1. Verleden seizoen hebben we gezien dat jullie ook van start gingen heel goed. En het daarna inzakte. Daar moet je uiteraard voor waken als trainer.
1: Nou ja, ik denk dat we lessen moeten halen uit hetgeen wat we vorig jaar goed hebben gedaan. Maar ook beter hebben kunnen doen. Daar hebben we we hebben goed geëvalueerd met elkaar. En dat zorgt ervoor dat we erg nederig moeten zijn, maar ook gewoon met beide benen op de grond moeten blijven. We kunnen praten over vorig jaar, maar dit is gewoon een nieuw seizoen. Met een aantal nieuwe jongens erbij. Maar dat zorgt er ook voor, ook tegen een SVC die nieuw is in de eerste klas, dat we voornamelijk vanuit onze eigen kracht moeten uitgaan. Dat hebben we vandaag ook gedaan. Meer kansen gecreëerd. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk een terechte overwinning behalen.
0: Nou, 6 uit 2. Ik denk dat je daarvoor al voor had getekend.

0: Toch?
1: Kunt u het nog één keer halen?
0: 6 uit 2, daar heb je voor of voor getekend, denk ik.
1: Ja, nou ja, wetende dat je een week voor de competitie nog van een half jaar verliest.
0: Ja.
1: Voor de beker, daarin waren we, nou zijn we groepshoofd. We waren wel door in de beker. Dat was een wake-up call voor ons. Want we hebben een hele goede voorbereiding gehad. Kijkende naar nu, naar vorige week, maar ook naar deze week. Voldoende energie geleverd als team om uiteindelijk samen af te maken. En dat zijn mooie dingen waarbij we wel nogmaals met beide benen op de grond staan. En dan staan we wel degelijk. Want u haalt vorig seizoen terug en daar moeten we lering uit trekken.
0: Oké, nou geniet nog even van deze overwinning in ieder geval. En op naar volgende week. Dank je wel.
1: Oké, dank u wel. Werk ze.

0: Bente. Bente en 3-2-1, muziek van Nederlandse bodem. ARC speelde vandaag uit bij Huizen. Haalde in de slotfase een 1-1 uit het vuur. En Herman Scholten die sprak met Boyd Baatje.
1: Boyd Baatje, 1-1 uitslag. Ja, wat mij eigenlijk opviel in deze wedstrijd was dat jij weer aan de rechterkant speelde. En niet meer als spits eigenlijk. Is dat nou weer een beetje veranderd?
2: Ja, eigenlijk vanaf de eerste wedstrijd van het seizoen al op die rechterflank. Maartje gewoon in de spits en ik rechts ernaast. Ja, bevalt eigenlijk gewoon goed. Het lijkt een beetje hetzelfde op de positie die ik vorig jaar natuurlijk stond als wingback. Alleen nu sta ik wat meer in plaats van dat ik er kom.
1: Ja, alleen het laatste minuut zag ik dat je veel achterin stond.
2: Ja, Noé ging eruit. Huip had een beetje last. Ja. En we maakten natuurlijk onverwachts. Nou ja, onverwachts. We waren wel aan het drukken, maar toch op het laatste moment nog de 1-1. Ja. En,

0: Als Victor komt, kan hij misschien hebben. Maar goed, we gaan niemand wat verwijten. Als team verplaatsten we ons niet goed in dat moment. En dat is gelijk dodelijk geweest.
1: Ja. Achter mij hoorde ik zeggen, de tweede helft een soort hotse knots Begonia voetbal.
0: Ja, ja, ik kon beide kanten nog opvallen, had ik het idee. Ik denk, ja, uiteindelijk de laatste seconde Maarten net een beetje ongelukkig. Anders pak je hem gewoon nog die drie punten. Maar goed, ja, andere kant, Victor pakt ook een 1-op-1. Ik denk misschien over het algemeen, ja, gelijkspelletje wat terecht.
1: Ja, je had in die laatste minuten had je nog twee hele grote kansen.
0: Ja, ja.
1: Maarten Reijneveld en met Veerhuis.
0: Ja, ja. Ja, kijk, die gasten doen het niet expres. Nee, maar het is, ja, je zag ook wel dat het een beetje de wedstrijd was van weinig kansen. Ja, tot eigenlijk de laatste 5-10 minuten. Ja.
2: In gesprek met Herman Scholte. We gaan op naar het nieuws van 5 uur. Zijn daarna terug met volop nabeschouwingen op alle wedstrijden die vanmiddag gespeeld zijn. Tot straks.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
7: Gij zegt het, die keurt hem af.
8: Hij schiet hem in het doel.
9: Wij zijn erbij.
10: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
9: Jij bent erbij.
10: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
9: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
11: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
9: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
12: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
9: Vacature@studioalve.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de 8e plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in het westen van het land op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knoop het Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu...
13: Sportlokaal.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
13: Studio Alphen.
2: Welkom bij het derde uur van Sportlokaal op Studio Alphen. met in het laatste uur...

0: een flinke nabeschouwing op alle wedstrijden die gespeeld zijn. Te beginnen bij Huizen tegen ARC. Voor het nieuws hoorde u al speler Boyd Baatje. Herman Scholten die sprak ook met trainer Niek Oosterlee.
1: Niek Oosterlee, ja, een 1-1 gelijk spel. Ik kan me voorstellen dat je tevreden bent, maar ik kan me ook voorstellen dat je niet helemaal tevreden bent.
2: Ja, wat moet ik daar nou op antwoorden? Het is een hele rare wedstrijd. We wisten in principe heel goed wat we moesten verwachten. De eerste goal komt ook uit de situatie waarin we de spelers eigenlijk hebben op voorbereid. Hè. Nummer 7 met enorm veel snelheid die in de ruimte wordt gelanceerd. Ja, en daar staan we dan toch even niet goed. 12 zijn we kwijt die hem eigenlijk dan zo binnen kan tikken. En dan sta je met 1-0 achter en dan speel je hun eigenlijk een beetje in de kaart. Want ze spelen toch ook wel graag de lange bal. Ja. Om die achter onze verdediging te leggen. En dan gaan we de tweede helft, het laatste half uur gaan we verbank spelen. Ja. En dan spelen we echt 1-op-1, 3-3-4 spelen we dan. Ja, dan is iedere bal die achter onze verdediging valt, is dan natuurlijk risicovol. Ja. En dan zie je eigenlijk dat we die 1-1 uit het niets maken, vond ik. Voor die tijd creëerden we bijzonder weinig. Haalden we geen voordeel uit het feit dat we met 4 spitsen speelden. En ja, dan wordt het 1-1. Ja, en dan krijgen we 250% kansen. En niet 100%, 150%. Eentje meten vanaf de doellijn die ernaast gaat. En eentje die waar onze speler hem gewoon kan aannemen. Nog even kan kijken. Het telegraafje kan lezen en kan binnenschrijven. Maar hem direct pakken en overschiet. Ja, weet je. En dat was allemaal 2-3 minuten voor tijd. Dus ja, als je dat meeneemt, dan denk je van ja, vreemde wedstrijd.
1: Aan de andere kant kwam Huizen ook nog een keer vrij voor de doel eigenlijk. Hè?
2: Ja, werd, maar goed, dat is inherent aan de manier waarop we op dat moment spelen. Ja. En dan kan die vallen bij ons aan de kant. Nou ja, vandaag pakt het dan goed uit. Anders wordt het 2-0. Ja, dan kom je er niet meer langs. Maar ja, wat dat betreft hadden we ons gewoon moeten belonen.
1: Waar wijt je het aan dat je zo weinig mogelijkheden eigenlijk creëert? Want ja, inderdaad, van beide kanten overigens hoor, was het een wedstrijd met heel weinig doelsituaties eigenlijk.
2: Ja, het is heel vreemd. Hè? De eerste paar wedstrijden tegen Kolping Boys en tegen Aalsmeer en tegen SCC. Ondanks het feit dat we die met 5-2 verloren, kregen we best veel kansen. Ja. Echt best veel kansen. Ja. Nou, vorige week tegen Dem ook heel weinig. Ja. En vandaag, ik heb er denk ik, met die 250% kansen. Voor de rust hadden we nog een keer die kopbal uit de corner. En de situatie rond Arjan, dat hij alleen op de keeper afging. Ja. En 2-1 verkeerd uitspeelde.
1: Ja, had hij zelf kunnen lopen,
2: ja, misschien. Ja, en voor de rest hebben we weinig kansen gehad. Ja. Dus ja, ik weet niet wat dat is. Je speelt natuurlijk ook tegen tegenstanders die ons nu ook een beetje gaan kennen. Hè? Ja. En ons ook zien spelen. Dus ze weten ook wel waar de angels bij ons zitten.
1: Ja, want ik zag vandaag bijvoorbeeld weinig gevaar komen van Matt Veerhuis, die normaal gesproken aan de zijkant altijd razend gevaarlijk is.
2: Jawel, maar dat blijft dreiging van Matt. Matt is natuurlijk heel snel en heeft daarin heel veel voor ons tot een soort aparte kwaliteit, vind ik, als je zo snel bent. Maar goed, zij stelden zich er goed op in. Ze haalden de tweede helft ook nummer 20 naar de kant van Matt toe. Dus dat deden ze niet voor niks. Ja. Dus Matt had er vandaag gewoon ook weer één kunnen maken natuurlijk. Voor tijd. Ja. Dan maakt hij wel weer een goal. Ja. En hij blijft gevaarlijk voor een tegenstander met zijn snelheid. Ja. Ze zullen altijd rekening met hem houden.
1: Achter me zat een meneer die had het over het voetbal van Huizen. En dat noemde die hotse knotse begonia voetbal. Is dat misschien waar jullie moeite mee hebben met dat soort voetbal?
2: Nou weet je, kijk, er zijn heel veel tegenstanders die, tenminste veel tegenstanders, Dem vorige week en nu zij ook weer, die ongeveer hetzelfde spelen vanuit de omschakeling. Ja. Proberen die bal achter onze verdediging neer te leggen. Ja, wij spelen natuurlijk toch wel hoog op. Dus ik begrijp dat ook wel. En in de eerste helft deden we dat eigenlijk prima. We hebben weinig weggegeven, behalve die goal. En die was volgens mij te voorkomen geweest. Als Victor uit zijn goal had gekomen. En, want die bal die was heel lang onderweg. Die kwam echt van achter naar voren. En die lag bijna op onze achterlijn. Dan komt die voorzet ook niet. Want in principe moet je die voorzet eruit halen.
1: Nou ja, in ieder geval een punt gehaald in een uitwedstrijd. Dus zo negatief is het nou ook weer niet. Volgende week beter, denk ik dan altijd.
2: Jawel, jawel. En hoe heet het? Ja, in hoeveelste minuut viel die tegen, of die 1-1?
1: Dat was in de
2: 83ste minuut. Ja, nou, toen had ik voor 1-1 getekend. Ja. We creëerde bijzonder weinig tot de 83ste minuut. Ja, dan gaat hij de 83ste, zo gek is het voetbalspelletje. Gaat hij in de 83ste minuut in en dan krijg je nog twee, nou, wat ik daarnet al zei. Twee kansen die moet je gewoon eigenlijk maken. Dat is die 3-1. Ik geef me een hoop plezier weg.
1: Nou, ik hoop dat jullie ook onderweg nog gaan zingen.
2: Nou, niet zingen, maar ze hebben hard gewerkt. Het zijn allemaal containerbegrippen die trainers natuurlijk vaak zeggen. Maar ze hebben echt hard gewerkt. En ik vind dat als we zo van bank gaan spelen, dat we nog meer giffen mogen ingooien. Dan moet dan nog meer gebeuren. Dan is het eigenlijk allemaal nog een beetje te lief, te aardig. En dan moeten we nog meer druk moeten we ontwikkelen. Maar goed, we zijn in een leerproces, hè, zeggen ze dan, trainers. Leerproces, we spelen een divisietje hoger. En je ziet die goal die zij maken, die eerste. Ja, hoe hoger je komt, hoe sneller dat wordt afgestraft. En dat zijn ook de klein beetje weer de wetten dat je een divisietje hoger speelt. En ja, daar zullen we ons tegen moeten wapenen. Daar moet je slimmer in worden.
1: Succes volgende week.
2: Ja, en jij bedankt voor je komst hier weer naartoe, hè?

0: From Down Here van Lola Jong. In de tweede klasse C is Alfia prima aan het seizoen begonnen. Vorige week won het met 2-0 tegen LFC. Alfia is sowieso goed in vorm, want het was ook al door in de beker. Onder andere door een overwinning op stadgenoot Alphense Boys. Vandaag de lastige uitwedstrijd in Den Horen. En die is geëindigd in 4 tegen 4. Ja, trainer Alex Redel, 4 doelpunten gescoord, 4 doelpunten tegen. Wat moet je daar als trainer mee?
1: Ik denk dat je in ieder geval tevreden kan zijn hoe we het spel aangevallen hebben. Dus, en het is ook uiteindelijk ook weer eerst de teleurstelling dat we niet gewonnen hebben vandaag. Uiteindelijk is als je 4 goals maakt, dan denk je, ja, we kunnen hem ook over streep trekken, zou je moeten winnen. Maar je speelt ook gewoon tegen een goede ploeg. Dus ik heb vooral genoten van mijn eigen team.
0: En was een overwinning terecht geweest voor Alfia?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk wel een beetje oranje bril op. Maar als ik de hele wedstrijd zie, denk ik dat wij de beetje voetballende ploeg waren. Kansen gekeerd hebben. En de bovenliggende partij was. Maar, en dat hebben we gewoon een knap gedaan tegen, in mijn ogen, een van tevoren kampioenskandidaat. Dus dan hebben we dat goed gedaan vandaag.
0: Kan je ons een beetje meenemen door de wedstrijd heen? Want de doelpunten vielen als rijpe appels. Ik ben het scorenverloop een beetje kwijtgeraakt.
1: Ja, ik ook bijna. Kan je bekennen. Maar we kwamen een goede goal 1-0 voor door Daan van Leeuwen. En zij komen daardoor eigenlijk 1-1 door een soort schot die half geblokt wordt. In ieder geval Pardoes binnen bij de tweede paal. Dus dat was jammer. Een 1-1. Stappen we net te laat uit. Daarna maken we een goede goal 2-0 weer Daan van Leeuwen. En uiteindelijk krijgen zij een vrije trap, wat geen vrije trap was, maar goed, dat kan gebeuren. En die jongen die schiet hem in de kruising. 2 minuten voor rust. Ze rijden 2-2 rusten. Ja, dat was zuur. En na rust pakken we het weer heel goed op. Zijn we dominant en creëren een aantal kansen. Komen goed op 3-2. Weer Daan van Leeuwen. Dus die zat er lekker in. Kregen nog een kans van Daan ook op 4-2. En die ging net voorlangs. Daarna maken zij de 3-3. Komen wij weer terug op 4-3 door het doelpunt van Maran Fennig. Fantastische goal. Goeie uitgespeeld in de verre hoek. 4-3 voor. Ja, en dan schieten zij nog 10 minuten voor tijd, denk ik, een wereldgoal binnen vanaf 20 meter. En in de laatste 2 minuten krijgen wij een 100% kans om die wedstrijd te beslissen. En dan zijn we, dat gebeurt dan helaas niet. Maar goed, we creëren genoeg kansen. En als je tegen deze tegenstanders in fase de bovenliggende partij bent, dan kan je eigenlijk niet meer dan tevreden zijn. Omdat we ook wel heel erg bouwen van de 4-4.
0: Ja, er had vandaag dus meer ingezeten, maar al met al met 4 punten uit 2 wedstrijden kan je redelijk terugkijken op het begin van de competitie.
1: Nee, zeker als je tegen mij van tevoren had gezegd, joh, ja, de eerste 2 wedstrijden, 2 gespeeld 4, waarvan je misschien wel 2 gespeeld 6 had moeten hebben, dan had ik gezegd, nou, dat is een goed begin. Alleen, je wil altijd meer. En, het mooie is dat ik een team zie die wil strijden en ook gewoon durft te voetballen. En dan geloof ik, dan zie je dat die jongens er ook in gaan geloven en dat we gewoon prima mee kunnen in deze klas.
0: Okay. Volgende week spelen jullie tegen?
1: Graaf Willem
0: Vak. En die speelde weer 2-2 tegen Den Horen, de tegenstander van vandaag.
1: Ja. Dus, ik hoop niet dat het weer 2-2 dat het weer gelijk wordt. Maar dan kunnen we aan de bak. Goede tegenstander. Maar goed.

0: Charlie Puth en Meghan Trainor met het nummer Marvin Gaye. Alphen tegen Alanderveen eindigde vanmiddag in een 6-0 overwinning voor Alphen. Kees van Leeuwen sprak met de trainer van het verliezende Alanderveen, Gerben van der Neut.
1: Gerben van der Neut, trainer Alanderveen. Ja, je had deze wedstrijd waarschijnlijk toch iets anders voorgesteld, Gerben?
2: Wil je nou een echt antwoord of nee? Nee, natuurlijk heb ik me anders voorgesteld. Makkelijk zat. Je hoopt op vorige week door te gaan. Dan heb je ook al verloren. Alleen met een goed gevoel zijn we niet weggespeeld. En nu ben je totaal op alle fronten afgetroefd.
1: Vorige week was het een nederlaag met perspectief.
2: Vandaag niet.
1: Hoe komt dat?
2: Geen idee. De hele week zijn we ermee bezig geweest. Let op, Alphen is gemotiveerd. Zijn er vorige week afgegaan, afgetroefd op inzet. Hè? Interview van de trainer ook gehoord. We waarschuwen ze voor en nu word je afgetroefd op inzet.
1: Toch vond ik dat jullie bij Vlagen best wel redelijk voetbal lieten zien.
2: Ja, maar veel te weinig. En we lieten hun voetballen. Dus...
1: Het is bij Alanderveen soms heel goed voetbal. En dan is het eigenlijk bij de 16, dan stopt het ergens.
2: Ja, klopt. Ja, geen idee.
1: Geen idee.
2: Nee, ja. Als je ziet, op de trainingen doet het wel. Hè? Lukt het wel? Lukken we wel in de combinaties? Doen we een afwerk voor hem? Komt het wel goed? Ja, maar nu? Ja, nee, niet.
1: Hoe zitten die spelers erbij nu?
2: Het was redelijk stil in de kleedkamer. Maar dan druk ik me zacht uit.
1: Ga je dan tekeer of zo? Of wat zeg je?
2: Nee, hij heeft geen nut, Kees. Dat weet je zelf ook wel. Ik kan nu tekeer gaan wat ik wil. Kom nu niet binnen. En dan zit je ook nog volop in de emotie. En aan twee kanten. Dit moet je even rustig laten bedaren. En dan

0: Dag, pakken we hem weer op en dan gaan we weer vooruit met opgeheven hoofd.
1: Ja. Houd de moed erin, want ik, in vergelijking met vorig seizoen zie ik toch beter en beter aan Heerenveen.
0: Nou, dankjewel. En dat denk ik ook dat dat zo is. Alleen ja, de fouten die je nu maakt, en die moeten eruit. En de wil om te winnen moet er wel in. Dat was bij Alphen wel het geval vandaag.
1: Wie was nou die kleding bij Heerenveen?
0: Dat durf ik je niet te zeggen. De wasvrouw. Maar ik denk dat ze misschien zometeen gewoon alles zo in de tas kunnen vouwen.
1: Ik weet wel wie de kleding van Zwammerdam was.
0: Ja, dat weet ik ook.
1: Dat is je vrouw, hè?
0: Dat klopt, ja.
1: Dat het niet van Heerenveen doet, joh.
0: Nee, dat heeft met te maken met het verleden natuurlijk, Kees.
1: Hey, geniet ondanks deze nederlaag. Kijk er een beetje doorheen. En volgende week, naar wie ga je dan?
0: We blijven thuis. Krijgen we Woudbrugge op bezoek. En dan hopen we dat er een ander vaatje staat als vandaag. Dat we open kunnen trekken.
1: Oké, dat hoop ik ook. En geniet ondanks die nederlaag van je weekend.
0: Daar gaan we zeker ons best voor doen.
1: Oké, dankjewel.

0: Maroon 5 en Memories. In de vierde klasse A speelde BSC 68 vanmiddag thuis tegen SEV. Gescoord werd er niet, het bleef 0 tegen 0. Trainer Dennis Olman, 0-0. Daar kan je alle kanten mee op. Een tevreden man of ben je ontevreden?
1: Nee, hier staat wel een zwaar ontevreden man. Dus, maar ja, goedemiddag trouwens.
0: Ja, goedemiddag.
1: Maar nou ja, BSC heeft vandaag ja, ik denk 85% balbezit gehad en tegen een set gespeeld wat alleen maar voor de eigen 16 heb gehangen. En ja, goed, dan gaat het er op een gegeven moment om dat de mogelijkheden die je dus krijgt, ja, dan moet je daar gewoon echt scherp in zijn en dan moet je het afronden in die eindfase. En ja, dat is echt wel waar het bij vandaag bij BSC.

0: zeven dagen weer aan ontbeerde.
1: Oké, want ik sprak jou na de eerste bekerwedstrijd tegen Florian. Toen zei je eigenlijk precies hetzelfde. Was je ook zwaar teleurgesteld. Daarna hebben jullie het goed opgepakt. Zijn jullie door in de beker. Winnen jullie de eerste wedstrijd met 4-1 van FC Mayence in de competitie. Ja. Dus bij fases gaat het niet volgens plan.
0: Nee, nou ja, precies dat. Kijk, vorige week winnen we 1-4 bij Mayence. Maar ja, weet je, eerlijkheid gebied te zeggen, daar moet je er ook misschien gewoon 10 in schieten. Dus dan creëer je wel heel veel kansen en dan maak je er 4. Maar ja, daar mis je er ook gewoon bijna een half dozijn. Ja, en vandaag ben je zoveel sterker als je tegenstander. En als je dan in die eindfase keer op keer doorkomt en je doet er niks mee, ja, dan is dat teleurstellender. Maar ik moet overigens zeggen, kijk, als ik het veldspel zie vandaag, ook weer van BSC, ja, dan ben je zoveel beter als je tegenstander. Dat biedt dan natuurlijk weer perspectief. Maar het gaat er natuurlijk wel om dat aan het einde van van zijn aanval moet hij wel in het netje. Ja, en als je dat dus niet doet, dan kan het dus gebeuren dat je tegen een ploeg als Zet vandaag 0-0 speelt. Ja, waar zij overigens en misschien ook wel terecht heel blij mee waren.
1: Maar misschien als je geen kansen meer krijgt, moet je je meer zorgen gaan maken, denk ik.
0: Ja, goed. Kijk, ja, dat weet ik dus niet. Dat is even waar ik nu tussenin zit eigenlijk. Ja, dat ik zeg van, weet je. Je moet jezelf gewoon wel een keer gaan belonen. Kijk, vorig jaar hebben we ook heel leuk voetbal gespeeld. Hè? En hebben we ook, denk ik, wekelijks zo met elkaar gestaan. Leuk voetbal, kansen gecreëerd. Maar ja, als je ze toch niet maakt, aan het einde van de rit krijg je de rekening betaald.
1: Ja, oké. Ja. Het gebrek aan doelpunten dus. Volgende week spelen jullie tegen?
0: 16-0. Ja, volgende week gaan we naar 16-0.
1: Oké, nou, flink afwerken deze week op de training, op afwerken trainen.
0: Ja, laten we dat maar weer gaan proberen dan, ja.
1: Ja. Nou, succes Dennis en dankjewel.
0: Oké, graag gedaan. Doei.
2: Dit is Studio Alphen.

0: Alphen Aarlanderveen eindigde vanmiddag in een 6-0 overwinning voor Alphen. Bij de thuisploeg maakte topscorer Kilian Bouwhuis zijn rentree als invaller en was gelijk belangrijk met 2 doelpunten. Kees van Leeuwen sprak na afloop met hem.
1: Kilian Bouwhuis, 2 keer gescoord al, sinds lange tijd afwezig. Het hadden er 4 moeten zijn, zei je net. En je hebt zware benen. Het is nogal wat.
2: Ja, je zou zeggen 4 maanden niet gevoetbald, dan hoor je toch fit te zijn. Nee, ik heb eerst door mijn Achillespees 2 maanden niet gevoetbald. En ik heb 5 weken geleden een haartransplantatie gedaan. Dus ik mocht gewoon helemaal niks doen. Dus deze week volledig meegetraind, donderdag de hele training. Dat merkte ik al vandaag in mijn benen. En, maar mijn conditioneel moet ook nog even stappen gemaakt worden.
1: Het is duidelijk dat je vanwege je afwezigheid met een haartransplantatie te maken had. Want dan gaan de wilste verhalen natuurlijk rond. Wat zal er met Kilian aan de hand zijn? Maar daar heb je nu duidelijkheid over geschapen, om het zo maar te zeggen. Wat denk je van dit seizoen tot dusver?
2: Poeh, ja.
1: Als je sprillen, hè?
2: Ja, en als je naar de afgelopen jaren kijkt in de 4e klasse, dan zitten er meestal 6 ploegen op 10 punt verschil. Dus het kan deze competitie echt alle kanten op. Als je gewoon 4-5 basisspelers mist, dan merk je gewoon dat het niveau een stuk omlaag gaat. Want we hebben dan een gemiddelde leeftijd van ongeveer 22, die misschien nog nooit in de eerste helft hebben gespeeld. Ja, dan merk je gewoon dat onze vaste basisdelen wegvallen. En zoals vandaag ziet, hebben we weer 3 basisspelers erbij. En je ziet gewoon dat de vastigheden weer komen en dat we weer wel leuk kunnen voetballen.
1: Nee, dat is duidelijk. Nog even over jouw invallen. Ik heb begrepen, je mocht wel meedoen, maar je mocht geen bal koppen. Klopt dat?
2: Ja, ik mag voorlopig nog even geen bal koppen. Volgens mij tot 2 maanden mag ik echt helemaal niks doen.
1: Dus ja, maar dat kan toch haast niet? Je hebt toch een soort, als die bal hoog aankomt, dat je een soort reflex hebt dat je hem toch gaat koppen? Of...
2: Vandaag niet. Ik hoop dat nog 3 weken stand houdt. Maar inderdaad, ja, op de training heb ik er eentje per ongeluk gekopt. En toen dacht ik, ja, dat deed behoorlijk wat zeer. Dus dan leer je daarna wel, leer je het wel af. Maar nee, het wordt nog 3 weken af met mijn hersenen daarna, denk ik, in het veld. En gewoon even die bal ontwijken en dan mijn borst aannemen. Of een beetje irritant zijn voorin. Maar nog 3 weken volhouden, dat moet goed komen.
1: Nou, ga gauw maar een biertje drinken, denk ik.
2: Dat gaat goed komen.
0: Dat was Kilian Bouwhuis van Alphen, dat met 6-0 won van Aarlanderveen. Hij mag voorlopig nog even niet koppen. Draai nog even muziekje en daarna gaan we nog even verder met andere nabeschouwingen.

0: Edge of Desire van Jonas Blue en Malief. Alphen tegen Aarlan de Veen, 6-0 dus. Meerdere keren genoemd al vanmiddag. En Kees van Leeuwen sprak met de winnende trainer Dennis Bos.
1: Trainer Alphen, nou gefeliciteerd. Laten we daar eens mee beginnen. Het was een welverdiende overwinning, lijkt mij.
2: Ja, vond ik ook. Dankjewel. Ja, de uitslag is zoals hij wezen moet eigenlijk als je het spel bekijkt.
1: Ik denk dat je vooral tevreden bent over de intensiteit die je vorige week miste. Heb ik begrepen via een interview van vorige week. Ja. Die had je vandaag wel. Hoe komt dat?
2: Nou, ten opzichte van vorige week staat een ander team. Ik heb gekozen voor iets minder jeugd en iets meer power met wat oudere jongens. Wat gevestigde naam hier bij Alphen sinds vorig jaar. En dat heeft zich wel uitbetaald in een wat sterker Alphen. En we konden ons beter profileren. En dan kan ik jonge spelers inpassen in een draaiend elftal. Ja, dat is natuurlijk een heel ander stukje voetbal. Ja. En daar was ik blij mee. Dat ze de jonge krachten het nu niet moesten doen. En dat ze een toevoeging waren in plaats van de pilaren, zeg maar.
1: Kilian Bouwhuis, tweede helft meegedaan. Schiet er weer twee in. Wat denk je dan?
2: Ja, hij is terug, werd al gezegd. Hè? En het was voor mij een verrassing. Hij belde mij gisteren van, ik mag. Ik mag van het instituut waar ik bij loop. Nou, dat was fijn. Hij heeft al 2-3 weken meegetraind. Dus, en je ziet op de training ook dat hij is gewoon een toevoeging aan het elftal. Niet alleen maar om de doelpunten die hij maakt, maar ook gewoon hoe hij zich profileert binnen het elftal. Hij spreekt met veel jongens en iedereen krijgt er toch wel een boost van. Je ziet ook vandaag Brian de Bruin die weer wat meer in zijn element is. Zijn passies weg kan leggen. Ja, en als het dan gaat lopen, zoals je na de rust ziet, ja, dan zijn we op dat moment eventjes niet te houden.
1: Heb je nog een ampele overweging gehad om Kilian niet te laten invallen? Hij mag bijvoorbeeld niet koppen. Ik zou me in kunnen denken als trainer van moet ik dat dan wel doen?
2: Nou, dat heb ik met Kilian besproken en die wil dat risico nemen. En kijk, over het algemeen voetballen wij over de grond en zoveel kopdoelpunten maakt hij dan ook weer niet. En vooral die diepgang die hij heeft, die drijf die hij heeft. Hij schiet er vandaag 2 in, maar hij mist er ook echt 2 opgelegde kansen. Ja, die diepgang die hebben wij nodig. En zijn power hebben we nodig, zijn inbreng. Want je voelt het gelijk binnen heel Alphen van, hey, wacht eens even. Hij is terug, hij is er. En ik zeg niet dat alles aan hem ophangt, maar het speelt zeker mee dat hij meedoet.
1: 6-0, de kater van vorige week is verdwenen, lijkt mij.
2: Ja, negatieve gevoel. Ik moet zeggen dat ik dinsdag en donderdag goed getraind heb, fijn getraind heb. De intensiteit hebben we inderdaad opgeschroefd. En we zullen wat mannelijker voetbal moeten spelen. Dat hebben we vorige week gezien. En ik denk dat we daar vandaag de eerste hoorde ingenomen hebben, inderdaad.
1: Wij hebben gezamenlijke hobby's, weet je dat?
2: Vertel.
1: Jouw vrouw en mijn vrouw zitten op een rockkoor.
2: Ja, fantastisch rockkoor. Ik ken alles meezingen.
1: Ja. Ik ga wel eens kijken, ik zie jou nooit.
2: Nee, ik heb dan vaak wat anders te doen.
1: Nee, geniet van je weekend.
2: Dankjewel, hetzelfde.
0: Trainer Dennis Bos van Alphen was dat vanmiddag met 6-0 won van Aarlan de Veen. Gaan we door naar Boskoop. Dat heeft Florian, dat speelde uit vandaag. Florian won vorige week met 2-1 van Leidse Veen. En moest vandaag op bezoek bij Buitenpark. Eens even kijken of ze die lijn door hebben getrokken vanmiddag tegen Buitenpark. Trainer Robert Zwart, hoeveel is het geworden vanmiddag?
3: 1-1.
0: En ja, je klinkt een beetje iets wat teleurgesteld.
3: Ja en nee, moet ik zeggen. We hebben de eerste helft verzuimen we een aantal keren om weg te lopen. We maken 1-0 en we hebben meerdere keren de kans om uiteindelijk 2-0 te maken. Dat doen we niet. En dan wordt het eigenlijk de eerste helft een beetje slordig de laatste 10, 15 minuten. Wordt Buitenpark wat beter. Wat overigens een totaal andere elftal is geworden als de laatste 3 jaar, zoals ik ze ken. Voor hun een stuk beter. Voor ons was het in dit geval wat minder. En dan de tweede helft zet je alle poppetjes weer goed neer. En komen hun toch ongemerkt op 1-1. En krijg je daarna ongelooflijk veel kansen. 100% kansen. Ik denk wel 5. 100% kansen die je niet maakt. En dan denk ik ongeveer 20 minuten normale speeltijd krijgt een speler van ons rood terecht. Want die haalt met 2 handen de bal uit het doel. En de penalty die hun krijgen om uiteindelijk de winnende te maken, ja, die verzuimen ze te maken en die wordt slecht ingeschoten. En daarna krijgen wij, ondanks dat we met 10 man zitten, ja, krijgen wij nog, denk ik, 3 opgelegde kansen die wij jammer genoeg vandaag niet benutten. Ja, en dan laat de scheidsrechter onverklaarbare wijze, laat die 11 minuten doorspelen, waarbij het steeds lastiger wordt. En dan krijg je in de 11e minuut krijg je een corner tegen die gevangen wordt door onze keeper en die maakt gelijk een lange balactie. En ja, dan komt onze spits op 1-1 en dan fluit hij opeens af. Want dan is opeens die laatste 15 seconden schijnbaar heel belangrijk. Dus dat was, want dan had onze spits gewoon 1-1 met de keeper gestaan. En normaal gesproken, die spits in ieder geval, ja, die mist hem niet. En dus ja, dat was in die zin wel zuur. Dus aan de ene kant, ja, zuur dat we niet winnen. Aan de andere kant ben je natuurlijk blij dat die penalty er niet in gaat met nog 20 minuten te spelen. En dan 10 man. Ja, dan is dat bijna een onbegonnen zaak, om het zo maar te zeggen. En Maar trots op die gasten, hoe ze gewerkt hebben de laatste, je kan wel zeggen half uur. Want met 11 minuten doortrekken, dat is echt nog niet te begrijpen. Maar goed, vond de scheidsrechter helaas wat meer op de hand van Buitenpark als van Florian. Ook zeker met een aantal overtredingen. Dat je denkt van ja, moet dit nu, weet je wel. En maar goed, dat is niet de reden waarom we gelijk hebben gespeeld. De reden dat we gelijk hebben gespeeld is omdat wij niet scoren. En dat moet wel beter. Ja.
0: Oké, al met al, je bent nieuw bij de club. Voorbereiding meegemaakt. 2-1 gewonnen, de eerste competitiewedstrijd. Nu een gelijkspel. Kijk je tevreden terug op het begin?
3: Laat ik het zo zeggen. Ik heb veel geprobeerd in het begin. En dat is ook wel duidelijk geworden af en toe met de uitslagen. En daardoor ben ik wel wijzer geworden. En als ik nu ga kijken waar we staan met de jongens en welke weg we op dit moment bewandelen, ja, dan moet ik zeggen dat we stappen aan het maken zijn. Er moeten nog heel veel stappen gemaakt worden. Want zij zitten echt in een soort patroon dat soms averechts op die van mij staat. En dat moet eruit. Maar je ziet wel dat ze willen. En de motivatie is er. En de sfeer is al goed. En alles is eigenlijk goed. Dus ja, met deze instap wist ik enigszins dat ik een hoop werk aan de winkel had. En aan de andere kant, ik ben trainer geworden om ook niet alleen maar het makkelijke werk te doen. Maar ook juist om mensen verder te maken. En en ik moet zeggen dat dat lukt goed, want ze gaan mee. En dat is ook terug te zien aan de resultaten. En volgende week gaan we gewoon weer voor de winst. Omdat ik denk dat dat er ook volgende week weer in kan zitten. En en dat is een beetje wel wat de moeilijkheidsgraad is, zeg maar, bij Florian ten opzichte van mijn persoon. En ik denk hoe zij vorig jaar gestopt zijn. Ik wil vooruit voetballen en hun eerste stap is als het ware achteruit. Ja, dat lijkt heel makkelijk om te zeggen, oké, jongens, we lopen nu alleen maar vooruit. Maar dat is in de kopjes wel iets anders, waardoor je gewoon af en toe ook ziet dat je het patroon niet uitkomt of juist de paas niet uitkomt. Maar goed, dat is het leuke normaal aan trainen zijn om die jongens verder te helpen. En we zijn goed begonnen en dat is fijn. En laten we hopen dat we iedere week weer wat beter worden.
0: Stap voor stap naar meer aanvallend voetbal in ieder geval. Toch?
3: Zeker. Ja.
0: Succes volgende week en dankjewel.
3: En dankjewel voor het belletje. Joep. Goed weekend.

Huey Louie en de News en Stuck With You. Zwammerdam kende een uitstekend begin van de competitie in de vierde klasse B. Het won vorige week met 5-2 van Woubrugge. Vandaag stond een lastige uitwedstrijd tegen KDO op het programma. René Ras, hoe was jullie wedstrijd?

0: onze wedstrijd was uiteindelijk zeg maar een 1-0 nederlaag. Ja, zeg maar de eerste helft gewoon niet goed van onze kant. In de tweede helft was een stuk beter. En ja, we hebben de kansen gehad. Alleen ja, dan moet je hem, uiteindelijk moet je hem er wel in schieten.
1: Ik hoor daar heel veel trainers over vanmiddag, over doelpunten maken.
0: Ja, nou ja, we hebben de kansen gehad. We hebben de kansen gehad en ja, dan moet je ze erin schieten. En dan moet ik ook zeggen dat we de laatste kwartier van bank zijn gaan spelen. En ja, dan moet het balletje ook net even goed vallen. En ja, het is af en toe ook even een slimmigheidje dat je wat meer op techniek moet afwerken en niet hard wil gaan schieten. Maar ja, de eerste helft was gewoon niet goed genoeg van onze kant. Je komt 1-0 achter uit een counter. En ja, zeg maar, de tweede helft komen we ook nog wel 1 of 2 keer goed weg. Dat het niet 2-0 wordt, keeper pakt ze gewoon allebei goed. Alleen, ja, de tweede helft was goed, beleving was goed, strijd was goed. En we hebben de kansen gehad. Alleen, ja, dan heb je aan de overkant een keeper staan die ook belangrijke ballen pakt.
1: Denk je dat 1-1 meer terecht was geweest?
0: Ik denk dat over de gehele wedstrijd dat een gelijkspelletje wel terecht was geweest. Dus,
1: ja, dan is dan het is zuur die, dat je punten laat liggen.
0: Dan is hij zuur.
1: Vorige week 5-2 gewonnen tegen Woudbrugge. Vandaag 1-0 verloren, hoewel er meer in zat tegen KDO. Waar staat jouw team?
0: Sorry, wat zei je?
1: Waar staat jouw team? Eerst win je met 5-2 verleden week. Nu win je 1-0, ja. Hoewel er meer in zat. Maar,
0: we staan er op zich goed op. Alleen we moeten aan de bal betere keuzes maken. En minder slordig zijn. Ik denk dat we op zich gewoon... De ploeg staat er op zich goed op. We hebben een goede brede groep tot nu toe. Dus op naar de volgende week.
1: En volgende week is tegen?
0: Uit mijn hoofd, nou zeg ik TAF.
1: Oké, thuis is dat, hè?
0: Ja, thuis bij ons.
1: Ja, ja. Gaan we weer voor de 3 punten?
0: Daar gaan we elke week voor.
1: Oké, succes en dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. Dank je. Ja. Hoi, hoi.

Het is bijna 6 uur. 4 uur sportlokaal zit er weer op. We zijn live geweest bij 2 wedstrijden. En we hebben alle uitslagen en nabeschouwingen met u doorgenomen. Morgen ziet u de samenvatting vanaf maandagavond. Is dat morgenavond op televisie en het YouTube-kanaal van Studio Alphen. Dat wil zeggen de samenvattingen van Huizen ARC en van BSC 68 tegen SEV. En AV, ik zeg het helemaal verkeerd, Huizen ARC is niet op de tv te zien. BSC 68, SCV wel en Alphen Alandenveen ook. Op het YouTube-kanaal van Studio Alphen dus. En vanaf maandagavond ook op televisie. Het is bijna 6 uur. Ik bedank u voor het luisteren naar Sportlokaal op Studio Alphen. En graag tot volgende week. Dag.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is het weekend. Studio Alphen.
1: En Studio Kaag en Brazen. Twee uur lang ongekend goede radio. Patrick, Martien en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wetenswaardigheden. Met de nieuwe Free, de Popquiz, Connections, de Aanagenda en nog heel veel meer. Dit is de weekendproloog. Dit zijn Patrick Noordzij en Martien Werfwijn.

0: als je thuis van de administratie bent, schrijf maar mee hoor. Het was het jaar 1983 voor Tears for Fears and Change. Een hele goede avond weer. We zijn weer bij je terug op de radio. 2 uur lang frivoliteiten alom. Tijd voor je weekendpoloog op Studio Kaag en Brasem. En uiteraard natuurlijk ook op Studio Alphen. Martin pakt de koptelefoon erbij, want die is er weer. Vorige week was hij een weekje... Wat was je nou eigenlijk een weekje afwezig? Zit je nou in Roemenië?
1: Klopt dat? Ja, ik was vorige week in Roemenië.
0: In Roemenië, dat was een zakenreisje, toch?
1: Dat was een zakenreisje, ja. Dat moet af en toe gebeuren, hè? Een zakenreisje.
0: Oh, je hebt ook genoten van het mooie weer, geloof ik, hè, daar?
1: Het was ongelooflijk mooi weer. Het is hier natuurlijk ook heel erg mooi weer. Ja, heerlijk, hoewel het vorige heerlijk. Week hier colleren weer schijnt
0: te zijn. Ja, het was niet heel best.
1: Nee, maar er was daar prachtig weer. Nou, blij. Was ik daarmee?
0: Dat kan ik me voorstellen. Nou, je hebt weer je best gedaan. Een goede voorbereiding. 2 uur lang een dikke, vette inhoudsopgave, Martin. Vertel.
1: Oh,
0: nou.
1: Het programma zit weer chockie vol. Of we het allemaal gaan halen, dat is nog even afwachten. We hebben 3 hele leuke nieuwe platen in het eerste uur in de New 3. En we hebben een dode van de week. Het is weer een voor mij wat onbekende man. Alhoewel hij wel 1 grote wereldhit heeft gehad. Behalve in Nederland. Dus daar gaan we aandacht aan besteden in het eerste uur. Ja. We hebben een hoop dingen uit de regio ook, hoor. Ik pak het er even bij. Hebben we een beetje een volle aanagenda?
0: Ja, hij is dik. Dan... Oh. Hij is heel dik.
1: Hij is zo dik dat dat in 2 moet, dat zie
0: ja,
1: ik al.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, maar daarentegen hebben we wat minder berichten van onze mannen in het blauw. Dus dat is, jullie hebben braaf geweest vorige week.
0: Ze zijn heel braaf geweest, ja. Zeker.
1: En dan 2 uur. Oh, daar hebben we zoveel dingen te doen. We hebben een nieuw lid van de Club van 26. Behalve als jij daar vorige week al toegang toe hebt verschaft. Want hij staat er deze week al 27 weken.
0: Ja, maar volgens mij niet.
1: Heb je vorige week vast niet gedaan, hè?
0: Nee.
1: Dat komt mooi uit, want die doen we samen met de mix. Dan hebben we nog de connections. Vraag me niet waar we gebleven zijn, dat weet ik straks wel weer. En we hebben een leuke solplaat en natuurlijk een spelletje, mensen, kinderen. Het zit helemaal chockie-pommie vol.
0: Nou, iets om je op te verheugen, dus de komende 2 uur. Ook nog nieuw Fries. De eerste komt eraan van Rosé.

0: dat is best wel leuk hoor. Deze plaat, de nieuwe single van Rosé, is gelijk de eerste uit de New 3 voor vanavond. En je hoort New Trick. Ah, Mart, ik vind hem zo leuk. Krijgt een 7,5 hoor. En jij?
1: 7,5? Nou, ik geef een 7 plus. Ik had wel de hele tijd het idee dat Pink mee ging zingen.
0: Ja, dat dacht ik ook.
1: Maar dan heet ze ook nog eens een keer Rosé. Ja. Dat is allemaal heel erg verwarrend. Zij heet eigenlijk volledig Rosanne Park. En het is een Nieuw-Zeelandse / Zuid-Koreaanse zangeres. En ze komt uit de K-pop scene. Mm-hmm. Liedzangeres van de K-pop groep Blackpink. Dat was al sinds 2016. En maart 2021, dat is ook alweer 5 jaar geleden, maakte haar solo-debuut. En dit is dus haar nieuwe single.
0: Nou, leuk. Hou me de gaten dus. Rosé, New Trick, stem mee als je lid bent van ons panel. En straks over een klein uurtje hoor jij de uitslag van de New 3 voor vandaag. We gaan naar de feestjes.
2: Dit is de aanagenda voor zaterdag.
0: En we hebben er een aantal, hè, Martin?
1: We hebben er zeker een aantal. We doen nu even de zaterdag. En dan komen we later in de show terug met de zondag. De eerste bandavond van het seizoen is plots. Staat op het punt van aanvangen en het belooft een onvergetelijke te worden. Met twee bands, deze keer Fietsband, oftewel Fietsband,
0: ja.
1: En Thor Kissing. Fietsband komt met ska en dans op je pad met uptempo, speelse synthesizers en aanstekelijke teksten zorgen ze voor een energieke en dansbare show waar je niet stil kan bij blijven staan. Nou, dat klinkt heel erg leuk. En dan daarna komt Thor Kissing, je favoriete muzikale mafkadet, dat is hij. Van het schrijven van boekjes met songteksten. En die zonder op te nemen beatboxen. En zingen als een kind van 9. Naar het maken van elektronische dansmuziek als 16-jarige. En tenslotte uitgroeien tot een kinderlijk volwassen indie pop weirdo. Als prille twintiger. Thor Kissing flikt het allemaal. Zijn liveshows zijn misschien net zo lollig. En brengen je naar huis met een gevoel dat men niet bepaald kan omschrijven. Ik klink dan wel heel erg mysterieus.
0: Nou.
1: De deuren openen om 9 uur en de eerste band zal spelen om 9:30. In Splots aan het sportpark natuurlijk in Roelof-Arendsveen. En voor kaarten als wel voor aanvullende informatie, wend je je tot splots.nl.
2: Dit is de aanagenda voor zaterdag.
0: Ja, de magie van Fleetwood Mac komt terug naar Boskoop, lieve mensen. In de Cube staat zaterdag Fleetwood Mac Project op het podium. Dat is een 7-koppige tributeband die met passie en vakmanschap de legendarische sound van Fleetwood Mac weer tot leven brengt. Na een eerder succesvol optreden keren ze terug voor een avond vol tijdloze pop-rock. Verwacht een set van klassiekers zoals Dreams, Don't Stop, Go Your Own Way, The Chain. Nou, noem ze maar op, al die grote hit natuurlijk. Met krachtige zang, harmonieën, karakteristieke gitaar. Gaat hij hoor, karakteristieke gitaarlijnen. Soulvolle toetsen en ook een strakke ritmesessie. Dan nemen de 7 popmuzikanten je mee naar de gloriejaren van de band. Er waren er nog een aantal die jaren. Aanvang 9 uur bij de Cube aan de Rijerskoop in Boskoop. En kaartjes kosten €22,50.
2: Dit is de aanagenda voor zaterdag.
1: Ja, en dan de laatste in dit blokje gaat om de Ultimate Grease Party in Alphen. Deze zaterdag bij alle hands. Trek je lerenjak uit de kast. Haal die strakke dansmoves weer tevoorschijn en maak je klaar voor een avond vol grease, disco, rock'n'roll en de grootste party classics. En doe vooral ook heel veel gel in je haar. Op zaterdag 26 september nemen DJ Bjorn en Irving je mee terug naar de tijd van de drive-ins, discoballen en onvergetelijke hits. Van Grease Lightning tot lekkere

0: Disco, 90's en feestknallers van nu. Dat is een beetje raar. Stil blijven staan is in ieder geval geen optie. Het start allemaal om 10 uur in Allerhands aan de Julianastraat in Alphen. En kaartjes die scoor je aan de kassa, maar wat die kosten, dat weten we dan
1: weer
0: niet.
1: Nou, zal niet al te duur zijn, toch? 2 tientjes, dat is de moeite waard. De zondag komt er straks aan.
0: Met deze besloten, het kost 2 tientjes.
1: Het kost gewoon 2 tientjes. En dan zeg maar gewoon bij de deur, hè, dat zegt de weekendproloog, dan kom je gewoon binnen.
0: Ja.
1: Het is 17:00, je luistert naar Weekendproloog. Met zometeen de dode van de week na Free. Dit is Stuart.

0: een beetje 90's. Dat komt omdat hij uit het begin van de Zero's komt, deze plaats. Beetje blijven hangen nog in die 90's. Stuart en Free Let It Be. Zo. Wat een gezelligheid in de studio, zeg. Dat was vorige week ook zo gezellig. En Martin, bij de Bloemencorso. Ach, wat was dat leuk, hè?
1: Bij de Bloemencorso, dat was echt superleuk. Bij
0: dat
1: de
0: was echt
1: Bloemencorso,
0: superleuk, ja. Mocht je het gemist hebben, check onze site. Want het is toch terug te kijken, de hele uitzending. Anderhalf uur lang de mooiste wagentjes. En die New Kids wagen, ja? Die ging viral, hè?
1: Echt waar?
0: Ja, die stond op Dumpert, noem maar op. Ja. Zij vonden het de mooiste Bloemencorso wagen. Ik vond wel in ieder geval, nou, de meest actieve. Lekker hakken met z'n allen. En Mart, we duiken even de regio in.
2: Is er nog wat gebeurd in de regio?
1: Ik denk, we gaan verder met de aanagenda, maar we gaan heel wat anders doen.
0: Even wat anders.
1: Afgelopen week kreeg de hulpdienst een melding van een ongeval in Boskoop. Het ging om een eenzijdig ongeval en de bestuurder reed tegen een andere auto, waarna hij deze zelf enkele meters wegduwde. Aldus de politie. Na het ongeval werd de bestuurder getest op drugs. De test bleek positief. Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd. Het was een eenzijdig ongeval, maar er was toch een andere auto bij betrokken. Dus daar zat dan blijkbaar niemand in. Nog even eentje doen?
0: Nou, joh, waarom niet?
1: Oké, hoor.
0: Ja, hoor.
1: Dan gaan we naar Alphen aan de Rijn, want de politie zoekt de eigenaren van meerdere goederen die mogelijk bij een diefstal zijn gestolen. De spullen werden volgens de politie aangetroffen bij een verdachte. En het gaat onder meer om een ketting, een smartwatch, horloge en Pokémon-kaarten. De politie heeft foto's van de goederen gedeeld op Facebook en roept de rechtmatige eigenaren op om zich te melden. Zijn deze goederen van jou? Dan komen we graag in contact met je. Aldus de politie. Wie zich meldt moet wel een aankoopbewijs kunnen tonen.
0: Oh, dat moet je wel doen. Een bonnetje.
1: Even een bonnetje. Bonnetje erbij.
0: Ja hoor, die heb je vast nog wel ergens. 10 voor af geweest bij je eigen weekendbeloog. En wij gaan serieuze zaken behandelen. Vorige week geen doden, deze week wel, Martin.
1: Ja, want de rockwereld rouwt om Gary Angry Anderson. De legendarische frontman van Rose Tattoo. Die is op 21 september 2026 op 79-jarige leeftijd overleden. Omringd door zijn dierbaren in Australië. En zijn dood komt enkele weken nadat hij eind augustus tijdens de Europese One Last Ride Tour van de band een hartstilstand op. Liep. Dat is toch sterven tijdens je afscheidtournee. Dat is echt wel doodgaat in het harnas. Hè? Geboren in Melbourne in 1947 had Anderson een zware jeugd vol pest en huiselijk geweld. En dat verleden vormde mede de basis voor zijn beroemde rauwe stage-persona. Voordat hij in 1976 Rose Tattoo formeerde, zong hij al bij de Melbourne-band Buster Brown, waar toekomstig AC/DC-drummer Phil Rudd achter het drumstel zat. En met zijn bluesgedrenkte, keiharde rock en beruchte agressieve optredens groeide Rose Tattoo uit tot een van de meest toonaangevende acts van de Australische rock. En tot de klassiekers behoren tot onder andere Bad Boy for Love, Rock and Roll Outlaw en We Can't Be Beaten. Andersons nalatenschap reikt verder dan het podium. Hij was ook een tv-persoonlijkheid, acteur en toegewijd voorvechter van jongeren. En werd opgenomen in de Area Hall of Fame. Achter de tatoeages en het leren vest gingen volgens collega's een van de aardigste en meest attente mannen van de rock'n'roll schuil. Dat de buitenwereld Anderson vooral als woeste rocker kende, maakte zijn solo-hit Suddenly uit 1987 des te opvallender. Gevoelige ballad werd door het gebruik van in de Australische soapserie Neighbours een internationale hit en bereikt onder andere de derde plaats in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland deed het niks, maar we gaan hem toch voor je draaien. Hier is Suddenly.

0: dan opeens een wereldhit met een ballade. En dat gold ook voor Angry Anderson, Gary van voren. En suddenly the Rose Tattoo frontman, hij is niet meer.
1: Hij is niet meer. Je wilde al de aanagenda doen voor de zondag. Nou, daar zijn we dan nu aan toegekomen.
2: Dit is de aanagenda voor zondag.
0: Ja, even is weer tijd voor wat gezelligheid, hoor.
1: Nou, hè. Ja.
0: En die gezelligheid komt met de wijsneuzen. Die zijn bekend van YouTube, Instagram en TikTok. En ze maken humoristische en leerzame video's voor nieuwsgierige kinderen en hun grootouders. Of ouders. Als online platform brengen ze ingewikkelde onderwerpen op een toegankelijke en speelse manier tot leven. In een speciale theatervoorstelling vertrekken de wijsneuzen op een spannende wetenschappelijke missie naar Mars. Afhankelijk lijkt alles volgens plan te verlopen, maar wanneer het tijd is om terug te keren naar de aarde, gaat het onverwacht toch mis. En dit kan je allemaal gaan zien op zondag vanaf 3:00 in Park Villa in Alphen voor €18,50. Het is matinee en het start allemaal om 3:00 in de middag.
2: Dit is de aanagenda voor zondag.
1: Ja, nog eentje op zondag, want in de zomer, elke laatste zondag van de maand, geniet je van live muziek. En deze zondag past daar nog net bij, want het is nog redelijk mooi weer. Elke keer weer een andere artiest of meerdere artiesten zelfs. Dus een hapje en een drankje, muziekje erbij en geniet van je zondag. Vanaf 4:00 bij het park met een Q Bistro Café aan het Europa Park met een K in Alphen.
0: Letters.
1: Ja, die toegang die is helemaal gratis. Martin, we hebben nog veel meer agendapunten. Kun je een kleine greep doen?
0: Moet ik een kleine greep doen?
1: Ja, nou, sommige dingen die zo volgende week zijn, of twee weken.
0: Even kijken of we het nog allemaal wat te doen. Ja, op vrijdag 25 september hebben we iets leuks in Leimuiden. Een Beierse bierstube wordt daar uit de grond gestapt. Stijn de Leeuw die speelt in Alphen. En ook in Alphen, in het kader van het 10-jarig bestaan, organiseert wijkcentrum Zwaanswijk daar op 3 oktober een gehele leuke gevarieerde muziekmiddag.
1: Nou, daar houden we van, hè? Gevarieerde muziek.
0: Ja, daar houden we van. En daarom draaien we het ook allemaal voor jou.
1: Doen we zeker, ja.
0: Elk weekend weer, hè? Week in, week uit.
1: De swingende pan uit met muziek uit de jaren 70, 80, 90, de Zero's. En natuurlijk ook de hits van vandaag. En dit was er eentje.

0: Zonder dat deze mannen nog kunnen lopen op hun leeftijd, maar ook nog op een podium staan en een grote show geven. Petje af hoor.
1: Ja, ik begrijp wel dat het moeilijk was om het jaartal daarvan te raden. Want ze zijn pas 60 jaar bezig.
0: Ja, dus dat is moeilijk, ja.
1: al die decades die je opnoemt, allemaal hebben ze wel een hit gehad.
0: Almost in your side, de Rolling Stones hoorde je bij je eigen weekendproloog. En Martin die heeft nog iets vertellen.
1: Heb ik wat te vertellen?
0: Ja, je wilt te vertellen, ja.
1: Ja, we hadden net een hoop andere agendapunten. Maar we gaan eerst even toch een soort van politiebericht. Maar de politie is er nog niet aan te pas gekomen. Maar dat gaat wel gebeuren, denk ik. Hoor. Want voor de derde keer in minder dan 2 maanden tijd zijn er vernielingen aangebracht naar het Kabouterbos in Alphen aan de Rijn.
0: Nee,
1: wie doet dat nou?
0: Eerder
1: vonden er al vernielingen plaats begin en eind augustus. Kaboutertjes, huisjes en andere spullen werden verwoest. Inwoners doneerden daarna massaal spullen om in het Kabouterbos weer... weer een nieuw leven in te blazen en opnieuw aan te kleden. Maar maandag is het opnieuw misgegaan. De nieuwe opening van het Kabouterbos stond gepland voor het weekend van 24 en 25 oktober. Mm. En vooruitlopend werden alvast nieuwe kabouters geplaatst. En de meerdere vrijwilligers waren maandagmiddag meteen aan de slag gegaan om de schade op te ruimen. Wie er achter de vernielingen zit is niet bekend, maar ik heb wel een idee. Ik denk Gargamel.
0: Gargamel, hè? Ja.
1: En anders Eucalypta. Eén van de twee.
0: Eucalypta. Nou, cameraatje ophangen en hou ze in de gaten. Wij gaan de nieuwe plaat in de gaten houden. Want ja, ze komen eraan, hè, de hits van de herfst. En we hebben er net al eentje gehad, de nieuwe single van Rosé. En dit is de nieuwe single van Good Health, Good Wealth. En die plaat heet I Can't Tell Ya.

0: is een lekkere alternative. Volgens mij komt het uit Londen, Engeland.
1: Ja, de helft althans. Ja, ze komen zo allebei daar woonachtig, hoor. Het is een duo, een indie duo. Bruce Brakey en Simon Kusmikas. Dat is een leuke naam.
0: Mooie naam, ja.
1: Die komt oorspronkelijk uit Litouwen. En ze hebben elkaar een jaar of 10 geleden ontmoet in een pub in Londen. En daar is het allemaal begonnen. Dat is leuke muziek, hoor.
0: Good Health, Good Wealth, de nieuwe single uit I Can Tell. Ja, ik vond hem ook net zo leuk als die andere eigenlijk. Dus ook een 7,5.
1: Nou, ik vond hem een stuk beter, dus voor mij krijgt hij een 8-.
0: Zo, ja, lekker door.
1: Ja, ik strooi ermee alsof het pepernoten zijn.
0: En er komt nog een derde strakjes. Maar eerst gaan we eventjes andere muziek draaien. Uit de New 3 van vorig jaar. Dit is C. Fretch en

0: Met die DJ Cat, ken je dat nog uit de tijden van de Sky Channel, mocht je al wat ouder zijn, zoals wij. Paula Abdul en Forever Your Girl hoorde je hier bij de weekendproloog op Alphen en Kaag en Brasem. We duiken met Martin nog even de regio in.
1: En nu even wat lokaals.
2: Even wat lokaals, want op vrijdag 25 september is dat niet vandaag, Pet.
0: Is dat vandaag?
2: Of morgen? Of gisteren?
0: Gisteren was dat. Gisteren. Nou ja, ik weet niet wat dat was. Als het al geweest is, is het klaar, hè?
2: Ja, dat is klaar. Ja, nee, dat is allemaal. Dit is, lijkt me een nagekopen bericht.
0: Okay.
2: Dan gaan we naar de volgende. Stijn de Leeuw, die speelde met humor en energie een virtueuze one-man-show over het leven op straat. Thuisloosheid en menselijke veerkracht. Wegens succes is deze voorstelling nogmaals te zien in Castellum. Met zijn innemende mix van spel, poëzie en muziek trekt de Leeuw het publiek direct zijn verhaal in. En laat hij de toeschouwer niet los tot hij is uitverteld. Aldus NRC over Tofu Cowboy. De vorige voorstelling van Stijn de Leeuwen. Iets vergelijkbaar staat je nu te wachten met Moonlight Motel. Waar hij met tomeloze energie een hallucinerende theatertrip over het leven op straat neerzet. Aanstaande woensdag in Theater Castellum vanaf 20:30. Kaarten zijn €24,50 te verkrijgen aan de kassa. Dan wel via castellum.nl. En dat betekent ook dat die bij zijn bierstube, die is dus al geweest.
0: Dat is al geweest, jammer. Ja, is jammer. Al geweest, jammer. Niet gewoon twee avonden, kan ook, hè? Kan ook. Bijna kwart voor, Martin en Alex, onze razende reporter, heeft nog een stelling.
2: Of het leuk voor
0: ja,
2: Alex.
0: Wil jij ook nog een stelling?
2: Ja, doe maar een stelling.
0: Oké, okay, nou, de stelling.
3: De stelling. Alphen aan de Rijn moet deze jaarwisseling helemaal vuurwerkvrij zijn.
4: Ik ben het daarmee oneens.
5: Ik ook, hetzelfde.
6: Nou ja, ik begrijp de nuance, maar ik ben er op zich wel tegen.
4: Ja, ik ben het er wel mee oneens.
7: Ja, ik ook wel eigenlijk. Vuurwerk moet leuk blijven, dus ja.
8: Nou, voor mij mag het wel gewoon, want ik vind vuurwerk altijd wel zo mooi. Het oud en nieuw. Ja,
5: ik vind dat het er gewoon bij hoort. Het is een traditie al jarenlang. En ik vind gewoon dat dat niet afgeschaft moet worden. Want nu heb je het probleem dat er alleen maar meer illegaal vuurwerk komt.
6: Er moet een punt komen waarop we het gaan afschaffen. Want traditie of niet, die wetten zijn er voor een reden. En het brengt zoveel onveiligheid met zich mee. Het is mooi, maar ga dan naar de show in Rotterdam of zo.
0: Wat vind jij daarvan, Martin, vuurwerkvrij dit jaar? Ben jij voor of tegenstander? Ben ik wel benieuwd naar eigenlijk.
2: Nou, als je het afschaft, moet je het gewoon afschaffen ook.
0: Ja.
2: Er waren redenen waarom je dat zou doen. Dus daarom hebben ze het gedaan. Maar nu hebben ze zo'n halfslachtige maatregel.
0: Nou,
2: waardoor het volledig gaat mislukken, ben ik bang. En het alleen maar erger wordt.
0: Dus eigenlijk wat jij zegt, ben je het gewoon een beetje eens met de burgemeester van Alphen?
2: Ik ben het een beetje eens met de burgemeester van Alphen. Ik denk dat de stelling met een beetje moeilijk beantwoord. Van,
0: ja.
2: Er zat een ontkenning in. En dan mensen zeiden ja bedoelde nee. Zeiden nee bedoelde ja. Enfin.
0: Maar het waren allemaal wel 16, 17-jarigen, hè? Die zullen dat vroeg op straat.
2: Ja.
0: Dat scheelt ook natuurlijk. Als je wat ouder wordt, heb je er wat minder behoefte aan. Heb je het allemaal een beetje gehad. Maar die jeugd van tegenwoordig, ja, ik snap het wel. Dat we nog een rutje afsteken en een knalletje en een vuurpijltje. Zo gaat dat. Terug naar de 80's. Would I Lie to You? Dit zijn de Eurythmics. MUZIEK.

0: Dave Stewart en Annie Lennox in de vorm van de Eurythmics. Je hoorde Would I Lie to You. Martje vertelde me net dat ik nog straks in de tweede uur twee agendapunten heb. Ja. En twee algemene dingen.
1: Ja, berichten van algemeen nut.
0: Algemeen nut?
1: Ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ik heb nu al eventueel nog een bericht van algemeen nut. Of denk je, doen we later?
0: Mag later, hoor.
1: Oh, doen we het later.
0: Ik hoor namelijk mensen al schreeuwen. Waar blijft die derde uit de nieuwe 3? Nou, komt hij aan. Dat is de nieuwe van Charlie XCX met Madonna.
2: Future Hits. De nieuwe 3.

0: Ze is erg van de duo's de laatste tijd. Madonna, ja. De nieuwe single met Charlie XCX is de derde uit de New 3. In Dance Tyria After Hours.
1: Zeg het maar, Bert.
0: Nou ja, door de tempowisselingen vind ik hem zeer interessant. Want die zitten er heel veel in. Een 8-min of voor mij.
1: Een 8-min?
0: Ja hoor.
1: Nou, ik vind het ook een fijne plaat, Bert. Nou. Ik denk dat ik gewoon ook een 8-min in datzelfde zakje doe, hoor. Toch? Dat is nou, makkelijk.
0: Dan ga ik het zakje nu even beetpakken. Ga ik nog even schudden door elkaar. Dan gaan we zo meteen, ja, dat denk ik dat we er zo meteen maar gelijk goed aan doen om na het nieuws de uitslag bekend te gaan maken.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, dat denk ik wel, hoor. Maar voor die tijd draaien we nog zeker eventjes twee plaatjes voor je. Martin heeft nog een berichtje. Straks de clubklassieker na Bakermat en Rani. Daar houden we van, hè, van het leven.

0: Mat en Rani. En I Love Life, bij je eigen weekendpoloog op Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem.
1: Ja, we zijn er dol op hoor, op
0: dat
1: leven.
0: We zijn er dol op het leven en ook op lokaliteiten.
1: Zeker.
2: Even wat lokaals.
1: We maken ook een hoop leven trouwens hoor. Even wat lokaals.
0: Ja, iets nuttigs hè, was
1: zeker,
0: het.
1: Ja, dit is absoluut een bericht van algemeen nut. In het centrum van Alphen aan de Rijn is namelijk maandag gestart met het aanleggen van een tweede waterbuffer. De buffer komt onder de Paradijslaan en moet ervoor zorgen dat bomen en planten in het centrum in de zomer van water kunnen worden voorzien. De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer 3 maanden. En tijdens die werkzaamheden kunnen omwonenden en bezoekers te maken krijgen met geluid, bouwverkeer en werkzaamheden in de openbare ruimte. Nood- en hulpdiensten houden toegang tot het gebied en de waterbuffer wordt onder de grond aangelegd. En is daardoor zelf niet zichtbaar. Ja, dan kunnen ze nog zeggen dat ze het doen, maar dat is wel afwachten natuurlijk. Hè. Boven de grond komt een groot plantend vak met kunstwerk van Mothership. Een aquaduct van Cortenstaal. Cortenstaal, weet je wat het is?
0: Cortenstaal? Nee, ga ik opzoeken. Maar het wordt dus ook mooi. Het is niet alleen nuttig, maar het is ook heel fraai.
1: Ja, het is mooi.
0: Kunstwerk.
1: Nou, nuttig en mooi, ja. Dat kan je niet hebben, toch?
0: Zometeen in 2 uur nog meer wetenswaardigheden. Onzinnige wetenswaardigheden ook. En misschien ook nog wel dingen waar je iets aan hebt. Want we gaan ook nog naar de agenda. Wel leuke dingen nog op het stapel staan. En hier zijn wij dol op platen waarin wordt gezoomd. En shubbidi-wap. Dan hebben we het natuurlijk altijd weer over de clubklassieker. Martin Druiter in de 2 uur. Vlak voor het einde van de show ook nog eentje. En ik draai Barbara Pennington en Anne Kraut.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30. Ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt licht gewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.
3: Studio
1: Alphen.
3: Kaag en Brasem.
4: Twee uur lang ongekend goede radio. Patrick, Martin en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wetenswaardigheden. Met de nieuwe Free, de Popquiz, Connections, de Aanagenda en nog heel veel meer. Dit is de

0: ze hebben een nieuw album wat eraan staat te komen. Ze gaan heel binnenkort live optreden. En ze hebben heel veel nieuwe singles uitgebracht de afgelopen maanden. Maar toch draaien wij een oude nummer van ze. De Fountains DC en Starburst. Dat is natuurlijk allemaal in het kader van Mobland. Het tweede seizoen is live gegaan. En het is echt geweldig. Ik ben nog in het eerste seizoen zitten. Maar het is echt een geweldige serie. Een aanrader. Op Sky Studio, heet dat? Sky,
1: ja, ik heb Sky, het niet. Ja, Sky, ja. Nog wat, ja.
0: Sky nog wat. Ja. Tom Hardy, Pierce Brosnan en Helene Mirren. Het is echt geweldig.
1: Dit uur gaan wij nog lekkere muziek voor je draaien. We gaan nog even kijken naar de gemeente Kaag in Braassem. Want die heeft een nieuw beleid voor de aanpak van drugscriminaliteit. En ook een bouwproject in Oude Wetering komt nog even de nieuws. Dat is namelijk stil te komen liggen omdat projectontwikkelaar niet genoeg kopers kon vinden. En dat in de tijd van het huizentekort.
0: Ja, dan heb je toch wel een groot probleem. Ja. Ik zou de radio lekker aan laten staan het komende uur.

0: Begin jaren 80, toen het langzaam maar zeker commercieel ging lopen met Genesis. Dit was een van hun eerste grote hits in de hitparades. En het was Dead Soul op de radio.
1: Top 40.
0: En als we dan toch over de top 40 hebben. We gaan straks weer een nieuw lid toelaten van die club, de Club van 26. Maar eerst gaan we kijken naar onze eigen hitlijst. Dit is de nieuw 3 van deze week.
2: Ja, de nieuw 3 van deze week heeft opvallende mooie voldoendes opgeleverd. De eerste die we draaiden is als derde geëindigd Rosé in de New Trick. We hadden het over de Nieuw-Zeelandse met Koreaanse roots. Met een 7,37 bezet zij de derde plek en een 7,62 voor nummer 2. En dat is Good Health, Good Wealth en I Can't Tell You. En de absolute nummer 1. Ja, het scheelt niet veel, Martin. Achje min, 7,75 gemiddeld.
0: Achje min.
2: Ja, Madonna en Charlie XCX.
0: Madonna.
2: Met Dansteria After Hours. Die ga je vaker horen.
0: Ja, van dat geweldige album van Madonna. Misschien wel het beste album van het jaar. En dat had toch niemand verwacht.
2: Wil jij het op 40 nu doen? Of zeg je, nou, doe nog maar even een berichtje, Noordzij.
0: Ik zou eerst een berichtje even doen.
2: Nou, dan doen we dat nog even. Je van de gemeente Kagen-Brasum heeft het beleid voor de aanpak van drugscriminaliteit vernieuwd. Met het vernieuwde beleid maakt de gemeente duidelijk welke maatregelen worden genomen wanneer in een woning, bedrijfspand of ander pand drugs worden gevonden, gehandeld of worden geproduceerd. Ook wanneer er voorbereiding voor productie van drugs worden ontdekt. In bepaalde situaties kan dat leiden tot sluiting van het pand. En volgens vriendin van de show en burgemeester Astrid Heijstree-Bolt, ze was van de week nog live op de radio bij de ochtendshow van ons. Ze vindt het belangrijk om drugscriminaliteit gezamenlijk aan te pakken. Dus niet in je eentje doen, maar nee, gewoon gezamenlijk.
0: Ja, met z'n tweeën.
2: Ja, drugscriminaliteit kan overal worden voorkomen en brengt risico's met zich mee voor de veiligheid en ook de leefbaarheid van onze inwoners, zegt zij. De burgemeester roept daarom op alert te zijn en verdachte situaties te melden. En doe dat dan ook bij de politie of bij de gemeente. Inwoners zien of horen soms dingen die voor ons onzichtbaar zijn. Daarom roep ik, burgemeester van Kagen-Brasum, op om iedere verdachte situatie bij ons te melden. Dus ja, doe dat nu.
0: Doe dat nu. Wacht niet tot later.
2: Nee,
0: doe
2: nee,
0: het
2: nu.
0: Doe het gewoon nu.
2: Gelijk bellen.
0: Ja, maar ja, misschien moet je eindelijk toch naar de radio blijven luisteren. Want we hebben nog wat dingen voor je. Zoals de nieuwe Club van 26. Al is het nieuwe lid daarvan. Another en 54 Ultra. En wij denken dat dat komt. Er komen steeds meer platen in de Club van 26 die ook in de Nieuw 3 hebben gestaan.
2: Mm-hmm.
0: Dat komt omdat de Nieuw 3 steeds toonaangevender en belangrijker wordt.
2: Ja,
0: en populairder.
2: Ja hoor.
0: En ja, dit is wat ons betreft ook een van de allergrootste hits van het jaar. Ga nog lekker een keertje met ze meeswingen. Hier is Talk to You.

0: Kan allemaal maar net, Martin. Leuke geluidjes zitten er eigenlijk in die plaat. Was dat niet Transix?
1: Dat was zeker Transix.
0: Ik hoor je niet, Bart. Ik weet niet wat er aan de hand is met je microfoon. Een knopje indrukken of zoiets. Ja. Living on video, dat was het in ieder geval. Ja. En die zit in de mix en in de loop.
2: Zo dan. Misschien is dat hem dan.
0: Misschien was dat.
2: Ja, dat was eventjes een kleine verwarring in de studio. Dat moet kunnen. Transix, Peck zei het al. En Living on Video was onze bijdrage uit de jaren 80. We waren van alle markten thuis. Een of andere rare remix. De Odd Mob Extended Club Mix van Jean-Paul en Shana Paul en Cat Busy. En we openden met Another. En nieuwe lid van de club van 26. Dat was Talk to You.
0: Wees trots en wees ook trots op wie je bent. Laat je kleuren zien en doe dat dan, trouwens tijdens Proud of Your True Colors. De jaarconcerten zijn dat van Popcore Scala. Onder leiding uiteraard weer van Rick Henning. Ieder jaar doen ze dat in oktober en ook dit jaar op vrijdag 23 oktober. En op zaterdag 24 oktober kun je ze zien vanaf 8 uur. En dan op de zondag is het uiteraard matinee om 2 uur op 25 oktober. En dat is allemaal in de Spreng in Oude Wetering aan de Kerkstraat nummertje 50. Kaarten kun je krijgen via popcorescala.nl of natuurlijk via de website van de Spreng. Ze kosten €16, maar dat is dan wel inclusief één consumptie.
2: Gelukkig maar.
0: En als je het blaadje in je hand hebt wat ik in mijn hand heb, kun je het ook doen met een QR-code. Maar die kan ik niet doorstralen door de radio. De etergolven.
2: Dat gaat niet lukken. Het is toch nog eens een klein beetje een oud medium.
0: Zo is dat.
2: Maar dat is ook mooi, want het zijn ook oude mannen. En die oude mannen die maken de weekendproloog voor je. En dat doen ze elke week. En dat duurt niet 1 uur, maar
3: 2 uur lang. Onbekoorde radio. Dit is de weekendproloog.
2: Hoppele poppele B. De weekendproloog 2 uur lang. Met nu de nieuwe van Brian Power. Samen met Rogue Forge. En het is mooi, het is swingend, het is fijn. Ga ervan genieten. Het heet allemaal God Sweet Loving.

0: sommige dingen kunnen gelukkig verborgen voor je ouders. Ja, ik hoop dat het wel goed gaat straks. Ja, we merken het vanzelf. Het is een leuke plaat, toch? Helaas hebben we hem gemist, want het was niet meer staan in onze nieuwe tree. De nieuwe Roach Ford, samen met Brian Power. En I got sweet loving.
1: Ja, sweet loving. Op de radio, we hebben nieuws over Wimpy.
0: Nou, laat me komen, Wimpy.
1: Vorig seizoen mocht Castellum in Alphen Sjaak Zwart en Willem van Hanegem welkom heten in het theater. En deze keer bevraagt sportverslaggever Eddy van der Leij voetballer Wim Kieft over zijn turbulente leven. Tijdens het EK van 1988 scoorde hij met een kopbal het verlossende doelpunt tegen Ierland. 8 minuten voor tijd, weet je nog.
0: Het enige is wat hij ooit gedaan
1: heeft. Ja, het was wel een onvergetelijk moment van deze toch wel fenomenale spits. Nederland won met 1-0 en werd uiteindelijk toen kampioen van Europa. En na zijn profcarrière, na dat doelpunt, kende Kieft echter een heel wat minder glansrijke periode. Door een cocaïne- en drankverslaving belandde hij in een spiraal van leugens, schulden, schaamte en ook eenzaamheid. Maar hij vond zijn weg terug. En hoe? Inmiddels is hij alweer geruime tijd een van de populairste voetbalanalisten van ons land. Van voetbaltopper naar junk. En van schuldsanering naar een televisiecontract. Martin, zo kan het ook verkeren. Over een kleine 2 weken, op woensdag 7 oktober in Castellum dus, vanaf 8:30... kun je hem gaan zien, samen met Van der Leij dus. Wim Kieft wordt daar geïnterviewd en een kaartje die score je voor 7,5 euro... via de website of aan de kassa.
2: Een nieuwe episode uit 50 jaar popmuziek in Connections.
0: Ja, dan gaan we meteen in 1 moeite door van Wim Kieft naar de Connections. En we waren gebleven vorige week bij Black Sabbath. En via Black Sabbath komen we bij Roger Bain. Een Britse muziekproducer die vooral bekend werd door zijn invloedrijke werk in de ontwikkeling van de hard rock en de heavy metal in de jaren 70. En hij verwierf grote bekendheid als producer van de eerste albums van, zoals ik al zei, Black Sabbath. Waaronder Black Sabbath uit 1970, Paranoid uit hetzelfde jaar en Master of Reality van een jaartje later. Maar hij beperkte zich niet tot een zware rock. Nee, hij werkte ook mee met onder andere Barclay James Harvest. Onder meer aan hun vroege albums. En daarmee liet Bain zien dat hij ook binnen een meer progressieve en melodische rockstijl een herkenbaar en krachtig bandgeluid kon creëren. En ja, dat betekent dat wij maar eens een keer een plaatje moeten gaan draaien van de Barclay James Harvest. Het is niet iets waar Roger Bain zelf aan heeft meegewerkt. Het komt van later in hun carrière, uit 1983 om wel te verstaan. Maar het is wel een hele mooie plaat.

0: Studio Kaag en Braassem.
1: Het verhaal van 50 jaar popmuziek. Iedere week verteld in een weekendproloog. Welkom.

0: Ja, Pikkie zei dat ik had nooit verwacht dat we deze plaats zouden draaien in deze show. Maar goed, ik zeg nog maar even, Lee Towers kwam ook voorbij.
1: Een paar weken geleden. Ja, hoor.
0: In de Connections, daar kan het echt elke kant op gaan. En laten we eens wat vertellen over de beste man, hè? Jim Diamond, I Should Have Known Better. Werd geproduceerd door Pip Williams. Een Britse producer, arrangeur en gitarist die vanaf de jaren 70 uitgroeide tot een veelgevraagd producer. Hij werd vooral bekend door zijn langdurige samenwerking met Status Quo, dat is heel iets anders. En door de producties van Long Distance Voyager en The Present van The Moody Blues. Ook niet de minste, hè? En daarnaast werkte hij in uiteenlopende stijlen van rock en pop tot soul en progressieve rock. En ook dit soort suikerwerk deed hij af en toe. kunnen we verder nog over de man vertellen? Hij was ook actief als arrangeur, dat had ik net al gezegd. En hij werkte later onder meer aan de orchestrale arrangementen van Nightwish. Ja, hij heeft echt heel veel gedaan, hoor. Andere producties buiten Status Quo, The Moody Blues en Jim Diamond waren Kiki Dee, Urian Heep, Shirley Bassey, Dr. Feelgood en Bugs Fizz. En je begrijpt het al, Barclay James Harvest, want anders was er geen connectie geweest. Het album Ring of Changes, dat produceerde hij in 83 en daarvan draaiden wij net het wondermooie en schone Looking from the Outside. Een bijzonder punt aan Williams, ik ben nog niet klaar hoor, is niet alleen producer was, maar is ook een ervaren gitarist en arrangeur, heb ik dat al gezegd? Ja, nou, dat zeg ik het nog een keer. Voor zijn productiewerk speelde hij als sessiegitarist mee op platen van onder andere The Sweet en The Walker Brothers. En hij is dus de gitarist die je hoort op Funny Funny en Coco. Dat is dan toch wel weer leuk.
1: Hey Martin.
0: Hey Patrick.
1: Hij was ook arrangeur trouwens.
0: Ja.
1: Ja,
0: goed dat je dat
1: vergeten,
0: nog even zegt.
1: Niet vergeten te zeggen. Goed, de oplettende kijker. Of luisteraar, want je kunt ons ook bekijken op televisie. Hè. Tijdens dit programma kun je ook lekker de kabelkrant een beetje meelezen als je de juiste kanalen kunt vinden op je buis. We gaan het nu hebben over een bouwproject in Oude Wetering, Martin. Dit is opvallend nieuws, want het is stil komen te liggen omdat de projectontwikkelaar niet genoeg kopers kon vinden. Het gaat om een project aan de Kerkstraat, waar op de plek van een braakliggend terrein in totaal 11 nieuwe woningen zouden komen. Dat was al een beetje omstreden, want dat was best wel veel voor zo'n klein perceel, relatief klein perceel. Nou, de bouw van de woning aan de Kerkstraat 1 en 2 die ligt voorlopig stil. De ontwikkelaar die heeft de verkoop stopgezet omdat er te weinig huizen zijn verkocht. En dat blijkt uit antwoorden

0: van het college op vragen van de lokale partij Kern 11. Voor het project gold dat binnen 9 maanden minimaal 70% van de nieuw te bouwen woningen moest zijn verkocht. En dat zogenoemde voorverkooppercentage is ondanks de krapte op de woningmarkt dus niet gehaald. Nou, hoe dat kan, dat blijft een beetje ongewis. Kan zijn dat die woningen natuurlijk toch te duur waren. Of omdat je tuintje maar 1,5 meter diep was en 1 meter breed. Want het is nogmaals een klein perceel. Nou, de ontwikkelaar die kon nog niet reageren op vragen van Omroep West. Onze mediapartner heeft dat voor ons uitgezocht. Dus we houden je op de hoogte hiervan. Hij moet gaan herontwikkelen, denk ik.
1: Ja, dat zou ik ook doen.
0: Minder huis of zo, ja.
1: Mensen, gaan nu even de UK Soul Chart induiken. En daar is niet heel erg veel gebeurd, moet ik zeggen. Normaal schiet dat alle kanten op. Maar buiten de top 10 is eigenlijk het enige benoemenswaardige wat ik je kan vertellen, dat Sherelle een nieuwe single heeft. En die komt binnen op nummer 19. This Time heet die. Misschien dat we die in de toekomst nog eens een keer gaan draaien. En de top 10 zelf verandert heel weinig. Maar op 6 komt wel nieuw binnen. Terry Green en Castella met Trouble in Paradise in de Rod Hard mix. En op nummer 1, die

0: En toen ik je opende met Tears for Fears and Change, dacht ik dat wordt de beste plaat van de avond. Maar was ik even vergeten dat ik deze in het lijstje had staan. En veel mooier dan Fantasy van Earth, Wind & Fire wordt het natuurlijk niet. En moest ook de lange versie draaien, dan vooral voor het eind wat er zo aankomt. Dus dan gaan we helemaal tot aan het gaatje gaan we meegrillen met Philip Bailey.
1: Ja,
0: thuis eventjes de keel schrapen. Kan je gelijk ook even een pen en papier zoeken, zodat je mee kan doen met de quiz. Want die komt er nu aan. Ja, daar komt-ie.
1: Ja, die komt hoger dan Gerard Joling, hoor.
0: Zeker wel.
1: Dan kan je hard in zijn ballen knijpen, maar dan komt je echt niet hoger.
0: Nee, als je rechtsom draait, dan lukt het je.
1: Ja, precies. Goed, wij...

0: Jij gaat zo een quizje spelen, maar Mart, als het mag, heb ik nog één kort berichtje.
1: Ja, heel goed hoor.
0: Want in het kader van het 10-jarig bestaan organiseert wijkcentrum Zwaanswijk in Alphen op 3 oktober een gevarieerde muziekmiddag. Ja, niet in Leiden, maar dat zijn leuke optredens hoor, met die muziekmiddag. Op 3 oktober dus Brassline, After Hours Live en ook accordeonist Dick van Geest. Er komt ook nog een percussieworkshop en een pubquiz. Deze feestelijke middag wordt afgesloten met een borrel. Met live muziek van 14:30 tot 18:00 ben je welkom in het wijkcentrum aan de Jongkind Koningsstraat nummertje 2B, Bernhard, in Alphen aan de Rijn. De toegang is helemaal gratis. 10-jarig bestaan dus van wijkcentrum Zwaanswijk in Alphen op 3 oktober.
1: 3 oktober, wat een gezelligheid. We hebben trouwens nog meer gezelligheid.
2: Lieve mensen, het is weer tijd voor de popquiz. En dan nu, een introspelletje. 4 op een rij. Welke hoort er niet bij?
1: Ja.
2: The odd one out.
1: Het werkt als volgt. We laten je 4 introotjes horen. Dan moet je weten wie ze zingt en waar ze over zingen. Dan moet je vervolgens ook weten ongeveer welk jaar ze komen. Want ze komen allemaal uit dezelfde top 40 van een x-aantal jaar geleden. Dus van eind september. Maar eentje komt uit een andere top 40. En dat is dan de odd one out. En dat moet je ook raden. Denk je dat je er klaar voor bent, Pet?
0: Nou, laten we maar gaan, hoor.

0: Ze waren allemaal wel een beetje kort. Het komt omdat ze allemaal heel snel begonnen met zingen.
1: Kan je ze allemaal nog één keer zingen?
0: Allemaal gewoon een hele reetje.
2: Niet te schrijven, jongens, dit. Ja, deze wist ik wel. Dit weet ik dan echt totaal niet.
0: Ik ga wel een hintje geven voor die hoor. Top 40, 45. Daar stond hij in. Nu moet ik het toch horen. Wie is dit?
2: Christine W. met Feel What You Want. Ja, dit is Tears of Fears en Sowing the Seeds of Love, niet showing. Als je je zaadjes van de liefde laat zien, is dat een heel andere film. Maar dit is Sowing the Seeds of Love, oftewel zaaien van de zaadjes in het land. Oh, dit is dit Modo? Einstein politie. Ja, wat goed. Ja.
0: Ja.
2: Het werpt een heel ander... De Warren G. Regulate.
0: Ja, met Nadok.
2: Ja, Nadok. Ik denk dat Modo, Warren G. en Tears for Fears uit hetzelfde jaar komen. Dat 94. En dan hoort Christine W. er niet bij, want die is ouder.
0: Je bent zo dichtbij. Jij zegt deze.
2: Ja?
0: 94 is goed, maar dit
2: is, niet, oh,
0: is toch, van Sunnyview Radio. Komt
2: dit was Sunnyview Radio.
0: 1989.
2: Ah, wat verdorie.
0: Verdorie,
2: ik dacht
0: toch,
2: dat de Christine W. een beetje begin jaren 90 was. Maar ik zat dichtbij. Ik wist in ieder geval welke plaat het waren.
0: Ja, we hebben het heel goed gedaan. Tears for Fears wilde ik draaien, maar hebben we al gedraaid. Dus ik doe deze. Warren G. en Nate Dogg. En dat is ook heel fijn hoor. Hier is Regulate.
3: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.
4: Regulators.

0: best.
1: Vooral toch dankzij Michael McDonald en het sample van Keep Forgetting. Wat een mangel, hè? En andere platen ze toch. Warren G en Nate Dogg blijven dan komt te draaien en Regulate. En daarmee zit het programma erop. Het is gewoon afgelopen,
2: toch? Ben je klaar, Martin? Oh ja, ik zie het. Het is alweer 5 voor geweest. Nou, we vonden het heel erg leuk dat je weer van de partij was. En we hopen natuurlijk dat je dat volgende week ook weer bent. Want we hebben weer een nieuwe uitzending.
1: En zoals altijd is de laatste een...

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu
7: Into the Groove.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
10: Let me tell you why you're here.
11: Into the curve.
9: Can you feel it?
12: My friend, you might be going through something right now that you might not understand.
11: Resist.
13: I'll make everything all right.
10: Grief.
12: Get into the grief.
14: There's the boom, boom, boom. We're all followers. It's a bang, bang, bang. It's a beat, beat, beat. Or a ting, ting.

0: Mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu?
3: Into the Groove.
5: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Hè. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk...

0: Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af na een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
1: The Dance Decade.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
3: Studio
1: Alphen en Studio Kaag
3: en Brasem.
4: Het vergt het maximale van je radio. Maar dan heb je ook wat. The Dance Decade.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Nee, hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
6: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
6: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding.

0: Volgens zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
1: The Dance Decade.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen. Studio Alphen.
2: Met nu.
1: The Dance Decade.

0: Savannah.
1: Oh, yeah.

much. I love you. The Saxolettes. I love you.

0: Verstappen. Met het nieuws van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wulp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er twee mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wulp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht.

0: Radio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed... en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf.